0: naar verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw in de Telegraaf. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar er komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Een supertyfoon heeft voor een ravage gezorgd op het afgelegen Amerikaanse eilandje Rota in de Grote Oceaan. De orkaan trok over met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Het eilandbestuur zegt dat er veel schade is. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er wonen 1500 mensen op Rota.

0: De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band, die een grote hit scoorde met de nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En Neymar stopt als international voor het Braziliaanse elftal. Eerder vanavond werd Brazilië op het WK met 2-1 uitgeschakeld door Noorwegen. Neymar speelde 130 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 80 keer. Op deze tijd begint de wedstrijd Mexico-Engeland. Een uur later dan gepland, er trok onweer over het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt, in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet trekt meer dan 400 miljoen euro uit voor de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, meldt het AD. Het gaat niet om traditionele verzorgingstehuizen, maar om gebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gedeelde voorzieningen. Dat was tot nu toe niet rendabel voor projectontwikkelaars. Oekraïne en Rusland voeren weer luchtaanvallen uit op elkaar. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten. Daarbij zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. De stad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na een aanval van Oekraïne op de energievoorziening. En Rusland heeft drones neergehaald die op weg waren naar Moskou. De Pride-parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de regenbooggemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van LHBTI'ers. En president Trump heeft er mogelijk persoonlijk voor gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid, zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused.

0: Nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. Daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. En de Drechttunnel, een tunnel op de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, was gisteren een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem uiteindelijk wel te pakken. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris.

0: Staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde Wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet opgepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. Ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. En op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2. In de kwartfinale nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat vannacht met 2-1 won van Brazilië. Het was daarmee ook gelijk de laatste interland voor Neymar. Na de wedstrijd kondigde hij zijn afscheid als international aan. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het tot 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente.

0: naar verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Drenthe FM Nieuws.
10: Provincies kunnen vanaf morgen sneller ingrijpen tegen probleemwolven. Door nieuwe regels kunnen ze alvast afschotvergunningen regelen. Ook mogen boeren wolven voortaan verjagen met licht en geluid. In dit seizoen krijgen wolven welpen die ze willen beschermen en daarom kunnen ze een gevaar zijn voor wandelaars. Verboden websites die designerdrugs verkopen hebben een doorstart gemaakt, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. Ze hebben hun website naar het buitenland verplaatst en zijn zo moeilijker offline te halen door de inspectie. Klanten met vragen kunnen terecht op Telegram. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev zijn zeker 7 doden en 24 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen zijn geraakt. De burgemeester van Moskou zegt dat daar drones zijn neergehaald die uit Oekraïne kwamen. En door Erling Haaland heeft Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Het werd 2-1 tegen Brazilië en Haaland scoorde 2 keer. Voor de Braziliaanse spits Neymar was het een emotionele avond. Hij scoorde, maar stopt als international. Engeland is ook door na de 3-2 winst op Mexico. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het

0: droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A12 van Duitsland naar Utrecht voor het knooppunt Grijzoord. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. De N36 van Ommen naar Almelo tussen Almelo Noord en Bieren zit op onthoud ook 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.
3: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, hier op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is maandagochtend, het is 6 juli en het is 11 over 7. En vandaag op deze dag in 1946 werd een bikini geïntroduceerd. De bikini, 1946.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto op de Haarsbergenstraat in Enschede. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt wie die auto heeft bestuurd, want volgens getuigen verliet de bestuurder na de aanrijding de plaats van het ongeval. Lees het daar op 120.nl. En een half jaar nadat verhoogde PFAS-waarden werden gevonden bij de rioolwaterzuivering in Hengelo is de oorzaak nog steeds niet gevonden. Daarom breidt het waterschap Veststroom het onderzoek uit. Ook andere 22 rioolwaterzuiveringen worden onderzocht. Het slip van al deze locaties wordt namelijk in Hengelo verwerkt. En Wout Weghorst was zondag aanwezig tijdens de overdag van FC Twente. De spits die trok veel bekijks bij de Grolsvesten. Check het op 120.nl. En ook was het zijn eerste editie van de Steeple Sounds. Een nieuw evenement dat veel bezoekers trok. Mooi weer, live muziek, gezellige tuinen en een goede sfeer was de editie. En daardoor was het een groot succes, zegt de organisatie. Later dan meer over in de show. Vandaag een matige westelijke wind en veel bewolking. Bijna zon en 25 graden. Daar moeten we het mee doen. Vanochtend moeten we het ook doen met de Ronde van Twente. Hoe is die verlopen? We gaan straks bellen met René. We hebben Walter Luttekhuis over stikstof. We gaan bellen met de nieuwe wethouder van Hengelo, Maaike Warrink, over Hengelo blijft nodig. En we doen nog wat aan de triathlon in Holten.

0: Folk.
1: Het is Madonna en Folk hier op Twente FM. We gaan het uiteraard ook nog over de tour hebben met Theo de Rooij.
2: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
1: Het is 6 juli en vandaag op deze dag in 1990... regeringsleiders van de NAVO die verklaren na de tweedaagse top in Londen dat de Koude Oorlog over is. Dat werd officieel beëindigd op deze dag, 1990, einde van de Koude Oorlog. En 1988 is er een ramp op het offshore olieplatform Piper Alpha op de Noordzee, ongeveer 190 kilometer noordoostelijk van Aberdeen, Schotland. Een zware explosie en een brand eist aan 167 mensen het leven. De meeste slachtoffers zaten in het verblijfskwartier. En zo'n 60 mensen overleefden de ramp door in het water te springen of langs touwen naar beneden te klimmen. Gigantische ramp Piper Alpha op deze dag in 1988. En Malawi wordt onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurde op deze dag in 1964 en 1957. John Lennon en Paul McCartney ontmoeten elkaar voor het eerst op een tuinfeest. En dat gebeurt in de kerk van Woolton bij Liverpool. Ja, ja. De ontmoeting tussen John Lennon en Paul McCartney. Wat kwam daar toch uit? 1957. Van 1942 Anne Frank en haar Joodse familie duiken onder voor de nazi's in het achterhuis in Amsterdam. Ze zouden in augustus 1944 worden verraden en naar een concentratiekamp worden gebracht. Op deze dag gingen ze zeg maar onderduiken in het achterhuis. 1942 en dan 1885. De eerste test van de vaccin tegen hondsdolheid door Louis Pasteur. 1885 op deze dag. Dan de top 40, die we starteerden op deze dag in 1991, 6 juli. En de binnenkomers als volgt. 37, Le Denier Quoi Parle van Anima komt op die plek binnen. Een andere Franse plaat is Deze Chanté van Mylène Farmer. Die komt binnen op 35. En Cover My Eyes van Marillion is de binnenkomer op 29. Giddy Up Go van Paul de Leeuw komt binnen op 23. En de hoogste nieuwe binnenkomer was van Sailor La Cumbia op nummer 21. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 38.

Uiteindelijk voor de nummer 32 staat 3 weken in de top 40. Deze op 10 Sharp, Ain't My Beating Heart. En die kwam binnen op deze dag in 1991 in de top 40 op nummer 38. Dan de top 3 van die dag. I Wanna Sex You Up van Call Me Bad op 2. More Than Words van Extreme. En op 1 blijft staan Gypsy Woman van Crystal Waters. De nummer 1 van 6 juli 1991.

0: the Dawn hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over de ronde van Twente afgelopen zaterdag verreden. En we gaan ook naar Walter Lüdekhuis over de gevolgen van het stikstofplan van het kabinet. Wat gaat er allemaal gebeuren? En later in de show hebben we Theo de Rooij, die gaat vertellen over de Tour de France en een diner wat hij gehad heeft. Ook omtrent de Tour. Nou, ik ben benieuwd hoor, ja. Maar straks een streeknieuws.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
8: Dag Daphne.
9: Meer dan 100 medewerkers van de Haagse Hogeschool deden een melding van onveilige werksfeer. Het gaat volgens Omroep West over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het wordt makkelijker om wolven af te schieten. Van staatssecretaris Erkens mogen provincies sneller een vergunning klaarleggen. Het zit hem dwars dat er laatst pas eentje was afgegeven op de Veluwe toen de wolf al vertrokken was. En Rusland en Oekraïne hebben vannacht weer raketten en drones op elkaar afgeschoten. In Kiev vielen zeker 10 doden. Russische raketten kwamen neer op een woongebouw.
8: Daphne, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Luchthaven Münster-Osnabrück vliegt komende winter ook op Tenerife en naar Egypte. Dat heeft de Duitse luchthaven op een uurrijden van Twente bekendgemaakt. Veel Twentenaren vliegen vanaf Münster-Osnabrück. De luchthaven had in het eerste halfjaar van 2026 ruim 500.000 passagiers. FMO vliegt deze zomer onder meer rechtstreeks op Mallorca, Gran Canaria, Malaga, Kroatië, Kreta en Turkije. De politie is op zoek naar een man die voor maar liefst 2500 euro aan parfumflesjes heeft gestolen bij een parfumerie in Oldenzaal. Als de man buitenbeeld wordt aangesproken, zet hij het op een rennen. De diefstal gebeurde begin juni, maar de politie heeft nu beelden van de man gedeeld. En bezoekers zijn blij met het nieuwe zwembad in Enschede. Op het Diekman ging afgelopen vrijdag het nieuwe zwemcomplex open. En die vervangt de oude zwembaden het Slagman en Aquadroom, die beide dichtgaan. Het Slagman is al sinds 1976 open. Vond deze vrouw dat ook wel handig.
11: Ja, die oude was ook wel leuk, met de glijbanen. Maar ja, dit is dan wel heel wat anders. Dus, mijn zoontje heeft nu nog zwemles bij Slagman. Maar die gaat daar straks hier zwemles nemen. Ja, en dat is dan wel even een afstandje.
10: En dan het weer voor Twente. Het wordt een bewolkte dag waarbij er lokaal een bui kan vallen bij zo'n 24 graden. Morgen en woensdag lopen de temperaturen weer iets verder op met 25 tot 26 graden.
8: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar aan de hand? De A1, de Lutte richting de Duitse grens, was gemeld. 2 minuten over 3 kilometer. En richting Amersfoort-West, Soest, die kant op 5 minuten. Hou daar rekening mee als je die kant op gaat. Dan de N35, Heino-Hoornhorst, zit dicht vanwege werkzaamheden, zo wordt gemeld. En Nijverdoord-Oost-Wierde, daar staat de file 3 minuten over 2 kilometer voor Wierde-West. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de N36, Adorp richting Wierde, 4 minuten over 4 kilometer. Langzaam rijdend verkeer. Geen controles nog, aldus Blitzmeister.nl.

0: My Soul hier op Twente FM. Afgelopen zaterdag was de ronde van Twente. René Lammertink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is die verlopen?
1: Goed. Het was druk. Voor mij een heel drukke dag. En voor iedereen, voor het bestuur. De dames zijn gewoon om 10:15 gestart. Ik zie hier even de uitslag voor me. Ze hebben 113 kilometer gereden. Gemiddelde snelheid van 37,5 kilometer per uur.
0: Oké. Okay.
1: 118 renners aan de start. Waarvan er 53 gefinished zijn. Dus dat geeft wel aan hoe zwaar het was. Nog niet eens de helft gefinished. De winnaar was Carmen van der Veen. Dat is een Belgische dame. De tweede was Dina Scavone. Dat is ook een Belgische dame. Dat zijn ploeggenoten. De derde was Becky Gardener van KDM Pak. Dat was, is ook een Belgisch team. En dan hadden we Marit Sent het gehoor van AWW De Zwaluwe als vierde.
0: Oké. Okay. Ja, toch nog een beetje een Twents tintje, gelukkig.
1: Een klein Twents tintje. Ja, Marit en Erik, die kennen we. Erik Sent kennen we ook goed. Die was ook actief als chauffeur in de koers. Dus het is een klein wereldje. Ja. De dameskoers was een massasprint uiteindelijk. Wel wat ontsnappingen. Ook wel wat valpartijtjes. Goed, dat zonder harde wind. Het was toch goed weer.
0: Ja,
1: zeker. Maar de wind speelde toch wel behoorlijk patten in de koers. En de smalle weggetjes. Ja, we zijn heel tevreden. Wat dat betreft.
0: Oké. Okay.
1: En dan 's middags de beloften. Die rijden dan iets verder, bijna 156 kilometer. Die rijden toch een tikje harder, gemiddeld meer dan 45 per uur.
0: Het is ongelooflijk, hè? Ja, dat is hard, joh.
1: Ongelooflijk hard.
0: Zo.
1: Er waren daar 124 renners aan de start. Waarvan er 60 gefinished zijn. Ja.
0: Vallen er toch altijd veel af, hè? Ja. Ja.
1: 64 gefinished zijn. De winnaar was Marvin Peters. Dat is een Nederlands team. Dat is van ploegleider Han van Aanholt uit Haaksbergen. Die hadden nummer 1 en 3. Jasper Huytema was nummer 3. Die trokken samen de sprint aan, volgens mij, als ik het even zag, zo op het hoekje. En er zat Matthias de Keersmaker als tweede tussen van een Belgisch team, van Lotto Groep Wanty. Dat is het. Hoe heet dat? Het ontwikkelingsteam van de profvloeg daar.
0: Mm-hmm.
1: Dus het zijn allemaal renners onder 23 jaar die daar aan de start stonden. Dus daar zit het talent voor de toekomst bij.
0: Ja, precies. Ja, we hebben er wat nodig in het land. Dus wat dat betreft, helemaal goed. Zeker.
1: Ja, ook bij de mannen was het uiteindelijk massasprint. Er waren dan wat meer ontsnappingen. Ik dacht een groepje van 3 of 4, die waren een lange tijd weg, maar die werden toch in de finale weer teruggehaald. Nou, en dan om 5 uur hadden we de dikke bandrace met totaal. Ik dacht een dikke 50 deelnemers. Altijd leuk.
0: Zeker.
1: Iets minder deelname dan vorig jaar, maar omdat het is al vakantie.
0: Vakantietijd, ja, wou ik niet zeggen. Ja, precies, ja, met zo'n vakantie. Ja.
1: Maar ook qua organisaties, het is allemaal goed verlopen.
0: Nou.
1: Een paar kleine incidentjes, maar dat heb je altijd.
0: Altijd. Een dikke pluim bij deze, René, want je gaat er maar aan staan om het allemaal te organiseren. Prachtige ronde van Twente.
1: Ja, we hebben maar een klein bestuur tegenwoordig.
0: Ja.
1: En dan komt het op heel weinig mensen neer.
0: Ja.
1: Jeroen, Michiel en ik waren dan eindelijk de enige van bestuur die... Monique was natuurlijk bij haar zoon, Rick, in Barcelona. Monique is onze penningmeester. Dus die heeft afgezegd voor
0: ja, begrijpelijk.
1: Dus we moesten met z'n drieën doen.
0: Ja, precies.
1: En terecht natuurlijk. Ja.
0: Fantastisch. Volgend jaar weer rond diezelfde tijd op de kalender?
1: Wat zeg je?
0: Volgend jaar.
1: We reserveren gewoon de eerste zaterdag van juli. Want die moet je vasthouden.
0: Zo is dat.
1: Maar als je die dan lopen, dan ben je die kwijt. Hè? Dan krijg je die niet meer terug.
0: Gelijk bij de Tour denk ik altijd dan. Hè? Bij de start van de Tour doen jullie het ook.
1: Ja, dat wisselt. Soms is de Tour een week eerder.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar heel vaak gelijk met de Tour. Ja.
0: Goed zo.
1: Ja,
0: nou, vasthouden die handel. Hartstikke goed. Nogmaals, dikke pluim René Lammertink voor de ronde van Twente. En tot de volgende dan.

0: Leon Rimes had een groot hit. Half jaren 90 met Can't Find the Moonlight. Een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere Gene Gentle, de soulzanger des jaren vandaag, wordt 89. En George Bush, de 41ste president van de Verenigde Staten, wordt 80. Sylvester Stallone wordt 80 vandaag. Gefeliciteerd. En Gordon, ook jaren vandaag, 58 geworden. We hebben Jessica Gall, de judoka, oud-judoka, wordt 55. En 50 Cent, oftewel Curtis Jackson, de rapper, is vandaag ook jaren, wordt 50. Kevin James, gefeliciteerd, wordt 35. En ook onder andere jaren vandaag Michael Grant van Musical Youth. En die wordt 57.
1: This generation rules the nation with version.

0: Michael Grant is vandaag jarig. Michael Grant was lid van Musical Youth. En ja, dit was een hele dikke hit. Begin jaren 80, Pas de Dashi. En die Michael Grant wordt 57. Gefeliciteerd en een mooie dag. Het is 8 voor 8. Vorige week werden de stikstofplannen uiteindelijk weer gelanceerd door Jamie Van Essen, de minister. En ja, daar is verschillend op gereageerd. En de vraag is er veel veranderd ten opzichte van de vorige? En wat zijn de stappen die nu genomen gaan worden? Walter Luttekhuis, om het even onmeerbiedig te zeggen, boer in omgeving Tebergen. Welkom, goedemorgen. Ja, hoe is de boodschap aangekomen?
1: Goedemorgen, Wim. Het is niet oneerbiedig om boer te zeggen. Boer is iets om trots op te zijn.
0: Nee, dat dacht ik wel, maar klinkt zo raar als ik dat al zeg, boer.
1: Geeft niks. Hoe zijn de plannen aangekomen? Ja, op het eerste moment denk ik van het zal wel weer. Het zijn het zoveelste plannetje. Maar als je na een week terug gaat kijken en alle berichten hoort, dan schrik je toch wel. Moet ik zeggen van, hoe gaat dit aflopen? Ben ik over 5 jaar nog boer? Kan mijn zoon nog verder boeren? Ik denk het niet als deze plannen doorgaan. En dat schept heel veel zorgen binnen de boerengemeenschap. Ik merk het wel.
0: Ja, waar staan we? Want wij als burger, laat ik het zo zeggen, weten we niet. We horen heel veel verhalen. We zijn hier in Twente natuurlijk opgegroeid met de boeren om ons heen. En al dat soort dingen meer. En de ene keer, dus er worden aankondigingen gedaan. Dat stappen worden ondernomen. Uiteindelijk wordt er nog steeds niks ondernomen. Waar zit het dan vast? Wat gaat er nou gebeuren?
1: Nou, dit zijn wel plannen van de regering, moet door het kabinet natuurlijk. En dan gaan ze kijken van wat is haalbaar. Maar als je een mooi voorbeeld hebt, van je hebt Dal van Mosbeek, iedereen kent het wel in Vassen. Dat is een Natura 2000 gebied. Daar komt een zone omheen van 1000 meter. Dat betekent dat je daar geen stikstof meer mag uitstoten. En als je dan gaat kijken naar Vassen en je trekt een cirkel van zo'n kilometer, dan blijft er in Vassen geen boer meer over. Volgens mij blijft er 1 of 2 boeren over buiten die grens van 1000 meter.
0: Ongelooflijk.
1: Dat is echt een kaalslag van het platteland. Hetzelfde heb je voor Latro-Brekkelenkamp, zijn alle boeren al weg. Boeren aan de Duitse grens zijn daar weg, want banken willen niet meer financieren omdat het onzeker is voor de toekomst. Buren mogen wel verder boeren, dat zijn Duitsers, die hebben andere maatregelen of andere regelwetgeving. En dat was helemaal een kaalslag daar en dat schept toch wel zorgen.
0: Ja, nou zijn we met z'n allen zijn wij toch wel zuinig op de natuur, maar die stikstofregels, daar snappen we daar als leek helemaal niks van. In Duitsland kan heel veel, in Nederland kan niet. Ja. Wij denken dan eigenlijk van, nou laten we alsjeblieft dan gewoon die regels, zeg maar dat niveau wat verlagen of veranderen, ja. Maar zo makkelijk is het niet.
1: Nou, voor ons denk ik wel, maar voor de overheid niet. Of er een tweede agenda achter zit, of dubbele agenda noemen ze dat, ik heb geen idee. Maar je moet niet vergeten, boeren zijn een cultuur-erfgoed waar je langzaam door de stikstofplannen gaat de hele generatie verloren. Boerenbedrijven verdwijnen, boerenlandschap verdwijnt, cultuur verdwijnt van boeren, voedselzekerheid, veiligheid verdwijnt, economie gaat verloren. Grote consequenties voor de leefbaarheid van het platteland en daar maak ik me heel veel zorgen om.
0: Ja.
1: Onomkeerbaar, het is einde oefening als deze plannen doorgaan.
0: Ja, wanneer zou dit door moeten gaan of zo? Want nogmaals, wat ik al zeg, het is iedere keer hoor je de plannen en dan wordt er nog geen besluit genomen.
1: Nee, nou, de plannen zijn nu volgens mij dat 2030 of zo, dat het langzaamaan wordt doorgevoerd. Maar ja, de plannen moeten allemaal nog door de Kamer en alle politieke partijen moeten nog een oordeel over vellen. Dus we hopen dat het een beetje wordt bijgeschaafd. En boeren hebben al heel veel gedaan, waardoor niet meegenomen wordt in deze plannen. En dat is altijd zo jammer.
0: Ja.
1: Want als je het hebt over nitraat, weer een ander verhaal. Je moet een nitraatgehalte in de grondwaarde moet 50 milligram zijn. Nou, de meeste boeren zitten daar al lang onder, al jaren. Alleen de politiek neemt dat soort uitslagen nog niet mee.
0: Ja, dat snap ik dan niet. Altijd. Ja, precies.
1: Ja, ik ook niet. Dat is de frustratie ook van de boeren.
0: Is dat oogkleppenwerk?
1: Ja, of de dubbele agenda. Je hebt toch veel grond nodig voor bouw, infrastructuur, voor energietransitie, zeg het maar. Of het dat erachter zit, dat gevoel krijg je als boer zijnde. Dat je als boer niet meer telt, maar gewoon de bouw en dat soort dingen, dat het door moet gaan. Ja. Dat is een probleem niet alleen van de boer, het is een probleem ook van jou als burger. Maar ook als alle mensen om ons heen. Ja. Dat moet je niet vergeten, je kunt niks meer.
0: Nee, maar goed, de meesten weten dat in deze regio wel, maar misschien anders niet. Je familiebedrijf, alles erop en eraan, wel bekend natuurlijk in de omgeving. Wat betekent dat? Ja, je zei het net al wel, maar dat komt er geen opvolging meer? Of dat zie je somber in?
1: Nou, de opvolger zelf ziet het niet somber in, maar ik ben 56 ben ik al. En ik zie dat wel somber in, dat is misschien ook een leeftijdverschil. Hij wil heel graag verder, het is Kees, de boer van ons, de zoon van ons, die gaat verder. Ik vind het hartstikke leuk om te boeren, maar ik hou me hard vast van, kun je nog boeren met deze regelwetgeving? Wil je dat nog? Wordt het je niet zo lastig gemaakt dat je te moeilijk wordt om verder te kunnen eigenlijk? En dat baart me wel zorgen.
0: Het is dus afwachten wat er gaat gebeuren de komende tijd.
1: Terwijl wij nog niet eens in de Natura 2000 gebied zitten. Dan denk je aan al die boeren die dicht bij Natura 2000 gebied zitten. Ja. Wat voor zorgen hebben die dan?
0: Ja.
1: Als ik mij al zorgen maak.
0: het blijft een spel, of tenminste ja, een spel, dat klinkt een beetje verkeerd, maar voor ons dan een onduidelijke bedoeling wat er nou daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar zorgen blijven, dat mag duidelijk zijn, Walter, toch?
1: Ja, het blijft nog heel lang. Ja, dat is duidelijk. De regelwetgeving is niet duidelijk, dat is heel lastig gewoon op te boeren. Maar we gaan gewoon door. Het is een hartstikke leuk vak wat we hebben. We gaan er wat van maken. Mensen om ons heen merken ook dat ze heel positief zijn over de boeren. Dus dat schept ons wel voor de toekomst wel heel veel goede dingen. Dus we gaan gewoon door en dan zien we wel waar het schip strandt, zeggen ze soms.
0: Helder verhaal. Ik dank je wel voor je verhaal, Walter Luttekhuis.
1: Jij ook bedankt.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hè? Wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
3: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Bij de Haagse Hogeschool zijn meer dan 100 meldingen gedaan door medewerkers over een onveilige werksfeer. Volgens Omroep West gaat het om klachten over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De Haagse Hogeschool geeft de problemen toe en zegt er dagelijks aan te werken. Veel bestuurders van brommobielen kennen de verkeersregels niet goed, blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vooral in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout en rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. Bestuurders zeggen onder meer dat ze bang zijn om tussen auto's te rijden. Provincies mogen sneller een vergunning afgeven om wolven af te schieten. Staatssecretaris Erkens geeft daar toestemming voor. Hij zit ermee dat wolven nu welpen krijgen die ze willen beschermen. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen. Hij vindt dat het afgeven van een afschotvergunning veel te lang duurde. En president

0: Trump heeft gebeld met de FIFA nadat een Amerikaanse voetballer was geschorst op het WK, dat meldt de New York Times. De voetballer kreeg rood, maar zijn schorsing werd na het belletje teruggedraaid. Hij mag daardoor gewoon meespelen tegen België. De voetbalbond van dat land is woest. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het zo'n 26 graden worden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A35 van Almelo naar Enschede bij Hengelo-Zuid. De A50 van Arnhem naar Os, een kwartier extra tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen voor Ewijk, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Het is Harry Styles, American Girls, hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is deel 2 van de show van 6 juli. Afgelopen nacht, Engeland als winnaar van Mexico. Door dus in het WK voetbal. En ook gisteravond al was Brazilië dan naar huis werd geschoten door Noorwegen. Gefeliciteerd.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Zondag is een fietserswagen gewond geraakt bij een rijder die met een personenauto op de Haarsbergenstraat in Enschede. Slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wie de auto bestuurde. Volgens getuigen verliet de bestuurder namelijk na de aanrijding de plaats van het ongeval. Lees het na op 120.nl. En ruim een half jaar nadat het verhoogde PFAS-waarden werden gevonden bij de rioolwaterzuivering in Hengelo is de oorzaak nog steeds niet bekend. Daarom bereidt waterschap Vechtstromen het onderzoek uit. Ook de 22 andere rioolwaterzuiveringen worden nu onderzocht, want daar komt het slip met name ook vandaan wat in Hengelo wordt verwerkt. En Wout Weghorst was gisteren aanwezig tijdens de open dag van FC Twente. De spits die trok veel bekijkt bij de grolsvisten. Maar nog wel last van een jetlag, zo staat hier. Oké, nou bij deze. En gisteren was de eerste editie van Zeepel Sounds. Een nieuw evenement trok veel bezoekers in Ookmaas. We gaan het er straks over hebben hier in de show. Er is een matige westelijke wind, dat is het. Vrij veel bewolking vandaag, weinig zon en 25 graden wordt het in Twente. Straks gaan we het hebben over Hengelo blijft nodig en de triathlon Holten.

0: Het is Robin Schulz, Young Right Now, hier op de Twente Radio. Het is 7:15 geweest. En ja, zo af en toe heb je van die berichten. Denk van, nou willen we toch even het fijne van weten. Hengelo blijft nodig. Maaike Warrink, nieuwe wethouder van Hengelo. Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Ja, goede berichten dat Hengelo nodig blijft. Hoe moeten we het zien als andere Twente gemeente? Wat is de uitleg?
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk een mooie PR-campagne gehad met alle aandacht vanuit de speld. En wij dachten, we blijven daarop door. Hè. Hengelo maakt het en Hengelo blijft nodig. Dat is onze insteek. En dat doen we natuurlijk samen. Dus we kennen dat niet alleen. Dus we kijken ook naar onze collega's in de regio.
0: Oké, gelukkig maar. Dat is fijn om te horen op deze ochtend. Hey, dit was het tweede deel, zeg maar, zoals dat heet, van de zomerbrief. Hè? De doorvertaling van het coalitieprogramma. Ja, wat zijn een beetje de belangrijke dingen?
1: Ja, we blijven natuurlijk heel erg investeren in onze eigen krachten. We hebben een mooie maakklimaat, zoals we dat zeggen. We hebben heel veel bedrijven, ondernemingen en onderwijs dat innovatief is, ondernemend. Ja, en we zijn als stad heel veerkrachtig. Dus we willen daar aantrekkelijk voor blijven voor inwoners, nieuwe inwoners, studenten die weer terugkomen van studie. Dus ja, we zijn een mooie mix van ambities met ook wel aandacht voor de sociale kant. Dus voorzieningen, dicht bij inwoners staan, evenementen, sport, bewegen, gezondheid. Dus van alles een beetje eigenlijk.
0: Ja, dat laatste, dat zie ik ook staan. Gezondheid en Vitaal Hengelo is het op onder andere dus ook preventie. Is dat meer mensen aan het sport te krijgen of zo?
1: Ja, zeker. Gezond gedrag, hè, bewegen. We hebben afgelopen jaar ook veel geïnvesteerd in fietspaden, veiligheid van de fietspaden, vrije liggende fietswegen. Dus het is niet alleen sporten door naar de sportschool of de vereniging te gaan, maar juist ook stimuleren van de basisprincipes. Je hoeft niet altijd met de auto, pak gerust de fiets.
0: Ja, en het vrijwilligerswerk is cement in de samenleving. Dat vind ik ook een mooie. Maar het is ook de samenwerking toch ook wel met andere steden in Twente, om een sterker Twente te krijgen.
1: Ja, absoluut. We kunnen heel veel dingen niet zonder elkaar. Daar hebben we ook een lobby naar Den Haag nodig. Denk aan onze woningbouwopgave voor de komende jaren. Ja, hebben we wel budget gekregen voor de huizen. We wachten nog steeds op toekenning van de middelen om ook de straten aan te kunnen leggen. Ja, dat zijn wel belangrijke dingen. Daar kun je niet alleen. Daar doen we samen met Enschede. Als het gaat over het spoor, doen we heel veel samen met Almelo en Enschede. Dus ja, we hebben elkaar nodig om de regio ook sterk te houden en te maken.
0: Ja, straten leggen, dat vergeten we gemakkelijk. Zelf altijd inderdaad, ja. Als er een woonwijk komt, ja, dan moet er ook infrastructuur in. Maar ja, wie betaalt het, hè? Dat doet de overheid. Ja.
1: Ja.
0: Goed zo. Want er zijn nog wat vervolgstappen, geloof ik, hè? Want er komt nog meer.
1: Ja, uiteindelijk gaan we dit natuurlijk weer bespreken met onze gemeenteraad. En dat doen we na de zomer. We hebben een mooie politieke markt waar iedereen natuurlijk welkom is om mee te kijken, mee te luisteren in de raadsvergadering. En uiteindelijk wordt dit weer vertaald naar de begroting van 2027 tot 2030. En dat komt dan weer in november.
0: Okay.
1: Maar zoals het nu uitziet en zoals in de zomerbrief ook staat, zijn alle plannen die we als coalitie met elkaar hebben gemaakt, zijn ook daadwerkelijk financieel te vertalen. Onze grote uitdaging is voor de komende jaren en ook hoe gaat het financieel stabiel blijven. Hè? Dan zijn we ook weer afhankelijk van plannen in Den Haag.
0: Zeker.
1: Maar we hebben daar voldoende vertrouwen in en we houden lekker voort.
0: En een fijn college, werkt helemaal lekker samen met elkaar, Maaike?
1: Zeker, ja, absoluut. Dit is vijf fijne collega's, fijne burgemeester en ook nog gemeentesecretaris die er volle energie in zit. Dus het is een beetje jammer dat het reces is. We zijn net lekker op gang.
0: Ja, verdorie. Dat dacht ik ook.
1: Dat weer.
0: Ja, iedereen is eindelijk klaar. Nou, hupsakee, alles compleet en dan hebben we reces. Ja,
1: ja,
0: gaan we doorwerken dan.
1: Een beetje bij. Ja.
0: Goed zo. Ik dank je wel. Hengelo blijft nodig. Wethouder Maaike Warrink. Tot de volgende.

0: Lekker wakker worden met Prosper en Clunet. Free Your Mind hier op Twente FM. Straks gaan we nog met Theo de Rooij richting de Tour. Tenminste, hij heeft een tourdiner gehad. Maar we bespreken ook de eerste twee dagen van de Tour de France. En burgemeester Jeroen Diepemaat hebben we nog. Die is in Brussel geweest, heeft daar een vergadering bij gewoond. En wat hij heeft gedaan, dat horen we straks ook hier in de show. En nu de triathlon Holten, Anita Brinks, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is hij verlopen? Volgens mij kunnen we een goed cijfer geven, of niet?
1: Ja, ik heb nog niet over nagedacht wat voor cijfer ik hem zou geven.
0: Nou, dan gaan we dat zo meteen bepalen. Hè?
1: Ja, een dikke vette voldoende. En ik denk wel, een 9?
0: Ja, vooruit. Vind ik ook.
1: Ja.
0: Ja, mag. Ja. Ja. Je ziet, het zag er toch prachtig uit.
1: Ja, het liep allemaal fantastisch. De sporters waren blij, de toeschouwers waren blij, sponsoren waren blij. Ja, dan is het bestuur ook blij, dus wat wil je nog meer?
0: Ja, en de sporters ook blij, wat je al zegt. Belangrijke tijden gelopen, zie ik allemaal. Zijn er wat die ook echt tot het maximum gaan, of is het ook wel een beetje in beweging blijven?
1: Nee. Er wordt heel fanatiek gestreden. Dus er wordt zeker tot het maximum gegaan. Je ziet als je aan de finish staat dat mensen heel blij, maar ook helemaal kapot over de streep komen. En dat is natuurlijk mooi om jezelf zo uit te kunnen dagen. Gelukkig zijn er ook genoeg mensen die gewoon prima, ja, iedereen let op zijn lichaam, maar ik bedoel die gewoon denken van ik doe het lekker rustig aan, maar ik wil gewoon heel erg genieten van deze race. En daar hebben we ook veel mensen van over de finish in komen. Dus het was echt een feestje.
0: Ja, spreek je nou heel veel sporters, zeg maar ook de toppers die meedoen? Een persoonlijk woordje, of ja, het is bijna niet aan te beginnen denk ik, maar toch.
1: Nou, alle 2600 is een beetje te veel.
0: Ja, maar alle
1: die allemaal persoonlijk, maar zeker de toppers. Ja, daar probeer ik wel een deel van te spreken. Om bijvoorbeeld te horen van, goh, hoe heb je nou van Holten gehoord? Hoe wist je nou dat je hier mee moest doen? Maar ook, heb je nog tips voor verbetering? Of wat vond je er nou precies van? Wat was een moeilijk stuk? Wat was makkelijker? Wat ging goed? Wat ging minder goed? Dus ik probeer echt veel atleten te spreken.
0: Goed zo. En waar kijk je nou het meest trots op terug, zeg maar, afgelopen weekend?
1: Nou, dan is deze editie toch wel dat we dit voor de 40ste keer hebben gedaan. Met alleen maar vrijwilligers. En ja, dit is eigenlijk gewoon onvoorstelbaar. Je moet er haast niet bij stilstaan, want het is haast niet te bevatten dat dit lukt met een complete vrijwilligersorganisatie.
0: Ja, nee, dat vind ik ook zo knap. Ik bedoel, ga er maar aan staan. Tot alles in de puntjes verzorgd. En wat dat betreft, nou ja, geweldig allemaal. Op naar de 41ste, neem ik aan, hè? De volgende, ja, de 80, laat ik het dan zo zeggen, de verdubbeling. Maken we dan wel niet mee, denk ik, maar toch, je weet het niet.
1: Nee, inderdaad, daar gaan we voor. Dus het is nu de laatste dingen opruimen en dan beginnen de evaluaties. En eigenlijk zijn de voorbereidende gesprekken voor volgend jaar al aan de gang. Dus
0: Nou, ik zou zeggen, hou ons op de hoogte, Anita Brinks van de Triathlon Holten. Ik dank je wel en mooi terugkijkend op een prachtig evenement afgelopen weekend.

0: Bone, sorry, I'm here for someone else. Goedemorgen, welkom. Dit is Twente wordt wakker. Gisteravond een aanrijding in Enschede met een personenauto en een fiets. De fietser raakte erbij zwaar gewond. Is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wie de auto bestuurde. Want de bestuurder is na de aanrijding vertrokken, zo melden omstanders. Mocht je meer weten, laat het de politie weten. Afgelopen vrijdagavond ook een zwaar ongeval tussen Bentelo en Delden. Ook de bestuurder die er tussenuit wilde. Een knaap van 20 uit Hengelo. Nou, check het verhaal. Ook dat op 120.nl. Heugelijk nieuws voor Engeland, want dat is door na Mexico te hebben uitgeschakeld op het WK voetbal. En ook Noorwegen is door. Ook een heugelijk feit voor de Noorden en voor Haaland fans, want die wonnen gisteren van Brazilië. Nou, straks gaan we het hebben over de Tour, onder andere met Theo de Rooij. En we gaan naar burgemeester Jeroen Diepemaat.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
7: Dag Daphne.
8: Medewerkers van de Haagse Hogeschool klagen over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Omroep West schrijft dat de inspectie zeker 100 meldingen onderzoekt. Vorige maand was er al een bijeenkomst van personeel en vakbonden. Bestuurders van de brommobiel kennen de verkeersregels niet, blijkt het onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vaak in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout of rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. En wolven mogen deze zomer sneller worden afgeschoten. Staatssecretaris Erkens geeft provincies namelijk toestemming om eerder een vergunning af te geven. Hij zegt dat wolven gevaarlijker zijn omdat ze hun welpen beschermen.
7: Daphne, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Luchthaven Münster-Osnabrück vliegt komende winter ook op Tenerife en naar Egypte. Dat heeft de Duitse luchthaven op een uurrijden van Twente bekendgemaakt. Veel Twentenaren vliegen vanaf Münster-Osnabrück. De luchthaven had in het eerste halfjaar van 2026 ruim 500.000 passagiers. FMO vliegt deze zomer onder meer rechtstreeks op Mallorca, Gran Canaria, Malaga, Kroatië, Kreta en Turkije. De politie is op zoek naar een man die voor maar liefst €2500 aan parfumflesjes heeft gestolen bij een parfumerie in Oldenzaal. Als de man buiten beeld wordt aangesproken, zet hij het op een rennen. De diefstal gebeurde begin juni, maar de politie heeft nu beelden van de man gedeeld. En bezoekers zijn blij met het nieuwe zwembad in Enschede. Op het Diekman ging afgelopen vrijdag het nieuwe zwemcomplex open. En die vervangt de oude zwembaden het Slagman en Aquadroom, die beide dichtgaan. Het Slagman is al sinds 1976 open. Vond deze vrouw dat ook wel handig.
10: Ja, die oude was ook wel leuk, met de glijbanen. Maar ja, dit is dan wel heel wat anders. Mijn zoontje heeft nu nog zwemles bij Slagman. Maar die gaat dan straks hier zwemles nemen. En dat is dan wel even een afstandje.
9: En dan het weer voor Twente. Het wordt een bewolkte dag waarbij er lokaal een bui kan vallen bij zo'n 24 graden. Morgen en woensdag lopen de temperaturen weer iets verder op met 25 tot 26 graden.
7: Dankjewel Rutger. Wij gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? We beginnen met de A1 zoals gebruikelijk. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. Houd daar rekening mee. 3 minuten over 3 kilometer. Dan de A35. Dat is de route richting Wierde. Daar staat 3 kilometer. Drie minuten over 2 kilometer vanuit Almelo gezien richting Wierden. Andersom dan, dat is de route Nijverdal richting Wierden. 3 minuten over 3 kilometer. Dan een aantal controles. Tenminste, er wordt 1 gemeld op de A1 bij 18.5. Zo laat flitsmeister.nl weten. En wat hebben we hier nog staan? Dat is op de Vlierdijk in Vroomshoofd. Daar wordt het ook gecontroleerd. Al dus flitsmeister.nl. We'll be right back.

0: Ja, dan weet je, word je vrolijk van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten, die komen er ook weer aan, heb ik begrepen. Alhoewel, nou, ik vind 's nachts nog steeds niet dat je zegt van koud of zo. Maar toe maar, dat is een andere zaak. Daarvoor hadden we Lois Lane, I Wanna Be, hier op Twente FM. Het is maandagochtend, nieuwe rondes, nieuwe kansen. Het is ook al een beetje vakantietijd natuurlijk. Veel mensen die al de hort op zijn, maar ook heel veel mensen die nog gewoon de werkjes doen. Zo is Jeroen Diepmaat, burgemeester van Losse, afgelopen week geweest na de vergadering van de European Committee of the Regions. Ik maak er een heel mooi verhaal van. Welkom burgemeester, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zit dat precies met die vergadering? Ik denk, daar wil ik even het fijne van weten. Wat was de taak van de burgemeester van Losse, Jeroen Diepmaat?
1: Nou, je moet het zo zien dat het Europese Comité van de Regio's, dat is een officiële instelling in Brussel bij de Europese Unie. En daar zijn lokale vertegenwoordigers in zetelen daarin. Dus daar kun je denken aan burgemeesters, gedeputeerden en dan van de landen. En eigenlijk heeft dat instituut als taak om te adviseren over Europese regelgeving, maar dan altijd vanuit de lokale overheden. En vanuit Nederland zitten daar 12 leden in van gemeenten en 12 van provincies. En dan hebben wij eigenlijk als taak om namens de Nederlandse gemeenten en provincies te adviseren over alle wetgeving, adviezen, noem het allemaal maar op, wat uit Brussel komt.
0: Oké, wordt er ook naar geluisterd?
1: Dat is, de ene keer wel, de andere keer niet. Kijk, het is zoals het overal gaat, hè. Je geeft een advies mee, je bemoeit je ermee. En soms heeft dat succes en soms moet dat nog wat langer duren.
0: Ja. Ja. Nee, want Brussel lijkt altijd zo ver weg voor ons en een beetje een taaie organisatie. Tenminste, zo wordt het ook in de media als het ware naar buiten gebracht. Maar dat we ons zegje kunnen doen is al mooi genoeg natuurlijk.
1: Ja, en weet je, dat is wel grappig, want het beeld heerst altijd van Europa, dat het een enorme moloch is en allemaal hartstikke ingewikkeld. En eigenlijk is hoe de Europese Unie georganiseerd is qua wetgevingsproces veel transparanter dan dat kan het bijna niet. Je moet alleen even weten hoe het in elkaar zit. Maar je kunt bijvoorbeeld ook als vereniging of individuele burger, kan je eigenlijk alle wetgeving die eraan zit te komen, kan je over mee adviseren en kan je ook een zienswijze indienen.
0: Okay.
1: Nou, daar kunnen veel gemeenten, provincies en onze landelijke overheid nog een puntje aan zorgen, zou ik zeggen.
0: Kijk.
1: Alleen ja, het is natuurlijk wel vaak qua thematiek nog net iets verder weg. En daarom is het belangrijk dat wij daar ook als gemeente vroeg bij zijn, zodat we een beetje weten wat eraan zit te komen.
0: Ja, de grensbewaking nog aangestipt in Brussel?
1: Nou, dat was toevallig nu net even geen thema, maar dat komt in algemene zin komt die grens wel vaak terug.
0: Ja.
1: Onlangs bijvoorbeeld lag er nog een stuk wat ging over de veiligheidsstrategie van Europa. En dan moet je natuurlijk denken aan hoe organiseren we nou onze politiediensten, hoe kijken we überhaupt naar de beveiliging van Europa. En daar heb ik nog een warm pleidooi gedaan om ook zeker te kijken naar de binnengrenzen van Europa. Dus denk dan aan de Nederlands-Duitse grens. En hoe pakken we daar beter criminaliteit, grensoverschrijdende criminaliteit aan?
0: Ja.
1: En dan gaat het natuurlijk ook wel eens over de grensbewaking. Maar daar is het nu niet
0: nee, maar best heel veel. Hoe je het vindt of keert, we vinden het allemaal lastig om in de file te staan. En ook de mening van de burgemeester is bekend. Maar er wordt toch wat krent uit de pap gehaald her en der bij die controles?
1: Nee, dat is altijd zo. Kijk, met iedere controle die je doet, vind je iets. En iedere controle die je doet, kom je ook dingen tegen die niet pluis zijn. Alleen de vraag is of je dat precies op die plek moet doen langs onze landsgrens. Want in het verleden waren er ook controles, alleen waren die niet per se alleen langs die grens. Maar ging men gewoon af op de risico's, ging men af op de plekken waarvan men dacht, nou, daar is iets aan de hand, of die bus, of dat autootje is wat mee. En dat was veel effectiever. En ben je minder mensen tot overlast.
0: Dat is zeker zo. Nou, we wachten af. In ieder geval met een goed gevoel weer naar huis gegaan vanuit Brussel, begrijp ik?
1: Zeker, ja. Nou, het is ook altijd leuk om daar te zijn. Want het is ook altijd mooi om eigenlijk een beetje het internationale perspectief en het Losse perspectief met elkaar te kunnen combineren. Dus je komt altijd weer
0: zeker
1: rijker thuis.
0: Goed zo, hartstikke mooi. Goed verhaal. Burgemeester Jeroen Diepmaat, dankjewel. En een mooie maandag.

0: Upgrade in afgelopen weekend. Was er ook de start van de Tour. Afgelopen vrijdag hebben we het er al over gehad met wielerlegende Henny Kuiper. En nou een andere wielerlegende. En dat is Theo de Rooij. Theo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Ja, we hebben toch wat wielerhelden in deze regio wonen wat dat betreft, hè?
1: Ja, Stamsnijder, Kuiper, Al Harmeling, noem ze allemaal maar op.
0: Velus, een beetje. Nou ja, goed, weet
1: Velus,
0: je.
1: Velus, ja.
0: We doen het goed. Zeg, ja. Het eerste weekend hebben we gehad. Ik vond hem wel een leuke link. Je had een Tour de France culinaire, daar was je heel enthousiast over. Ik denk, nou, wat hebben we gedaan?
1: Wij hebben zondagmiddag bij de Zwarte Ruiter een 4-gaar lunch geserveerd. Ik heb hem verbaal geserveerd en restauranthouder, eigenaar Erik de Munnik van de Zwarte Ruiter, die heeft hem op het bord geserveerd en zijn vrouw en de bediening. Het was een ontzettend leuke middag. Ja, de gerechten die waren geïnspireerd door het parcours van de Tour van dit jaar. Bepaalde plaatsen waar de Tour passeert en waar Erik iets mee heeft. En Erik is een enorme fiets- en wielerliefhebber nogmaals. En ik heb gekoppeld aan die plaats heb ik allerlei anekdotes en gebeurtenissen en bijzondere historisch verteld. Voorafgaand aan elke gang had ik 10 minuten een verhaal over de stad of de regio of de plaats.
0: Fantastisch.
1: En daarna werd het uitgeserveerd.
0: Ja.
1: Terrein aangekleed met tientallen shirts en fietsen. Ja.
0: Dat kost nog wel even een wat onderzoek, zeg maar. Je moet het hele parcours wat dat betreft napluizen, of...
1: Erik die is ook wel een wielerkenner. En een oogopslag op de kaart. Bijzondere plaatsen. Bordeaux mag natuurlijk niet ontbreken. Barcelona, Spanje, tapas. Bordeaux, de wijnen. De Armagnac, Les Landes, waar de etappe doorkomt. Parijs, Champs-Élysées. Franche-Comté met zijn Poule de Bresse. En de Morilles en de kazen. En,
0: lekker.
1: Daar kun je natuurlijk een mooi menu van maken. En ik heb een arsenaal aan bijzondere anekdotes. En voor de tweede keer wordt het ook alweer iets makkelijker. En ook iets frivoler. Dus vorig jaar hebben we het de eerste keer gedaan.
0: Ja.
1: Leuk, erg leuk.
0: Hartstikke goed. Ook heb je de eerste dagen naar de Tour gekeken. We hebben nu twee etappes gehad. Het was een ploegentijdrit, hartstikke mooi. Ook, ik zie altijd, vind ik haar een beetje als Nederlander. Mag er natuurlijk niet, maar je bent toch altijd een beetje... Hè, je hebt toch altijd een bepaalde voorkeur. Maar hoe kijk je dat op als zijn de oude wielrenner nou ploegleider?
1: Nou, als je kijkt naar de teams van de twee topfavorieten... Vingegaard en Pogacar... Ja, dus dan kun je eigenlijk wel vaststellen dat voor beide teams die Tour op de manier is begonnen waarop ze het zich hadden gedroomd. Die ploegentijdrit Vingegaard in het geel, dat was ook wel een beetje een prestigeslag. Van, nou, we willen eindelijk toch wel een keer die gele trui terug hebben en een statement maken. En het is ook enorm goed voor de moraal in de ploeg als je de Tour zo kunt beginnen. Van alle neuzen dezelfde kant op, heb je goede vibe in de ploeg. En voor Pogacar was dat helemaal geen drama, want die verloor hem op een paar seconden. Die verloor maar een paar seconden. Die pakt hij wel weer terug. Maar wat hij dan gisteren deed met Del Toro is natuurlijk ook voor de concurrentie killing. Even laten zien van, ja jongens, wij hebben hier de aan- en uitknop in handen van de Tour. Dus,
0: ja, dat was het inderdaad, ja.
1: Wij gaan hier wel bepalen wanneer het licht aangaat en wanneer we het licht uitdraaien. Dus we gaan er een leuke show van maken komende weken.
0: Ja, hij hield gewoon in, hè. Hij liet gewoon zijn medeploeggenoot winnen, weet je. Hij gaf nog wat aanwijzingen, dus tenminste zo leek het.
1: Ja. Ja, nee, zo ging het echt. En het bizarre was natuurlijk ook dat die Del Toro, die had natuurlijk al het nodige werk gedaan. En Pogacar, die zat daar nog een beetje op zijn home trainertje, zo leek het. En die keek een beetje hoe Vingegaard aan het sprinten was. En het is natuurlijk wel een psychologisch tikje.
0: Hoe kijken we naar Remco Evenepoel? Ik heb er altijd een beetje moeite mee persoonlijk, hoor. Dat gaat er niet om. Maar hoe kijken we ernaar? Want gisteren, hij trok hem net niet en toen later wel weer. Want hij ging toch nog over Vingegaard heen.
1: Ja, het is een beetje des Remco's, hè? Is het nou wel of is het niet?
0: Ja, dat dus.
1: Maar dat heeft hij zelf ook wel een beetje. Want hij is, zoals ik het observeer van afstand... heeft hij net iets te veel temperament voor rondrennen. En dat kost ook kracht. Dat kost ook energie. Hij steekt daar te veel energie in. Die Vingegaard en die Pogacar, dat gaat met een allure en een souplesse. Die winnen zich nergens over op en huppatee, dat gaat er allemaal. En zo, dat heeft Van der Poel ook wel een beetje. Maar Remco is nog altijd een beetje dwalende tussen. Is het nou een echte klassieke renner? Eendagskoers, tijdrijder? Of
0: toch bij de toppers,
1: klassement in die grote rondes.
0: Ja,
1: het lijkt alsof hij daar nog een beetje tussenin zweeft. En dat zie je gisteren ook weer. Ja, hij kan net wel, net niet mee. Kon een gaatje dichtrijden. En ik vind het wel interessant hoor, want je moet hem niet afschuiven. Het is een groot rennen, maar het zijn boeiende processen om te zien.
0: Ja. Wat vinden we van Rick Pluijmers? Natuurlijk niet continu in beeld geweest, uiteraard. Maar zijn we toch trots op?
1: Dit zijn nog niet echte etappes voor Rick. Die beginnen pas de etappe naar Bordeaux. Dat zal dan waarschijnlijk wel een massasprint worden. Maar ja, de etappes daarna, die bieden nog genoeg mogelijkheden voor de aanvallers. En daar kan hij zich best een keer tonen. Dat ben ik wel van overtuigd.

0: Wim, het is ook gewoon werken, hoor.
1: Dat weet ik. Ja, ja, ja. Dat lijkt me fantastisch, maar ook intensief. En ja, er staat ook een bepaalde druk op je schouders. Wat dat betreft ook vanuit de woonkamer kijken naar de Tour. Lijkt me ook heerlijk, Theo.
0: Laat anderen zich maar lekker druk maken.
1: Goed zo. Ik dank je wel. En misschien spreken we elkaar nog even weer tijdens de Tour. Theo de Rooij, dank je wel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvend.

0: blijvende offerte. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Medewerkers van de Haagse Hogeschool hebben al zeker 100 meldingen gedaan over grensoverschrijdend gedrag, meldt Omroep West. Sommigen noemen de sfeer toxisch. Een groep docenten zegt dat vooral ouderen en internationale collega's er last van hebben. De inspectie weet het ook en doet onderzoek. In Amsterdam-Nieuw-West waren vannacht explosies bij twee appartementencomplexen, meldt AT5. Bij een van de explosies ontstond brand en moesten 3 bewoners worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De politie onderzoekt of de 2 explosies met elkaar te maken hebben en zoekt nog naar de dader of daders. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev weer onder vuur genomen. Onder meer een appartementengebouw werd geraakt en zeker 10 mensen hebben dat niet overleefd. Er zijn zo'n 50 gewonden. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt militaire doelen en vliegvelden te hebben bestookt. En bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Volgens de politie was er eerst een ruzie tussen een groep van 15 tot 20 mensen toen de dader een mes trok. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt. De verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Verder is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden, 21 tot 24 graden in het midden en 25 tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven heb je 5 minuten vertraging. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen Knopput Valburg en Ravenstein, is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM. In samen.

waar zit hij vandaag? Ben Keizers op weg naar Orba in Spanje. PS tussen Parijs, 6 platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten via de website. TwenteFM.nl, rechterbovenzijde. Link in

0: Breakfast Live is for Living. Die kan binnen via de app. En kun je ook doen, de 120 app of 20fm.nl. Rechterboven staat het linkicoontje. Waar de level 42 Timbaland, die stond er nog in voor vrijdag. Prachtig, Scream met Gary Hilson. Wham, LaBouche en Joe Jackson volgen de ronde van 6 op rij. Is morgen vroeg, even na 9 uur. En wensen welkom via de 120 app of 20fm.nl. Rechterboven staat het linkicoontje. Wij gaan even kijken hoe het in Ootmarsum is geweest, want daar was Simple Sounds, de eerste aflevering. Bart Webbing, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim. Ja, ah. Simple Sounds, Ootmarsum in kleur en in muzikaal. Ootmarsum was de afgelopen weekend zaterdagavond.
0: Ja, hoe is dat allemaal gegaan? Hoe is het allemaal bij elkaar geschadeld?
1: Ja, fantastisch. Een hele voorbereiding gaat er ruim anderhalf jaar met elkaar gezeten en voorbereid het evenement. Het concept is natuurlijk al wel bekend in verschillende dorpen. Je stelt je tuin beschikbaar en daar komt dan een band optreden. En mensen kunnen daar eigenlijk vrij naar binnen lopen om de muziek te luisteren, wat te drinken. Dus daar waren we mee bekend. We zijn ook al op locaties geweest om te kijken. Heel enthousiast over het concept. Maar goed, dan rol dat nog maar eens uit in je eigen plaats, in Ootmarsum.
0: Ja.
1: Dus dat kost dan enige voorbereiding. En als dan zaterdagavond de klokslag 6 uur is, dan ben je toch gespannen van wat gaat het ons brengen? Je hoort wel links en rechts verhalen van we komen en we hebben er zin in. Maar het moet dan toch gebeuren. Maar achteraf kunnen we alleen maar heel erg blij zijn hoe het verlopen is. Zowel qua belangstelling, de muziek was perfect. Weersomstandigheden, een klein buitje tussentijds gehad, maar gewoon heel erg.
0: Was het bij iedereen blij in de tuin dan? Of hoe is dat gegaan?
1: Ja, ja. Klopt, we hebben 6 tuinen gezocht die redelijk bij elkaar liggen, dus op loopafstand van elkaar, dus dat mensen zich makkelijk kunnen verplaatsen en niet meer reistijd kwijt zijn dan dat ze er.
0: Dat moet je niet hebben.
1: Nee, in de tuin kunnen zijn. Dat is goed gelukt. Maar ik was persoonlijk zelf, had daar nogal een hard hoofd in. Ik denk, ja, dat wordt nogal een puntje. Dat je mensen moet vragen om een tuin beschikbaar te stellen. Gaan ze dat doen? Maar wonderwel ging dat heel erg makkelijk.
0: Gelukkig.
1: Zijn zelfs mensen die zelfs nog vooraf van het evenement zeiden van, kom maar bij ons, we hebben de tuin beschikbaar. En ook de afgelopen zaterdag weer heel veel mensen die al gezegd hebben, volgend jaar komen jullie bij ons, hè, want het is zo'n geweldig concept. Dus mensen zijn heel gastvrij daarin. En alleen maar lof daarover.
0: Ja.
1: Het mooie was ook dat we wel onderscheidend waren bij Simple Sounds, omdat we ook het woonzorgcentrum Huizen Franciscus in Ootmarsum betrokken hebben. Dus ook echt voor de oudere doelgroep eigenlijk.
0: Fantastisch.
1: Een tuin gecreëerd
0: hartstikke
1: hebben.
0: Hartstikke goed, ja.
1: En wie vraag je dan om daar op te treden? De Helena's. De showband die eigenlijk al sinds de eind jaren 60 optreedt.
0: Fantastisch.
1: Ja, dat was fantastisch. Echt, als je die glimlach ziet bij de mensen. En toch weer een stukje herkenning ziet bij de mensen. Van, vroeger hebben ze zo vaak op gedanst. Of met bruiloften hebben ze opgetreden. Dan krijg je daar eigenlijk kippenvel van.
0: Ik heb alle updates van de Helena's.
1: Kijk, je hebt ze. Dus ze brengen nog steeds de muziek uit. Onlangs nog, dus.
0: Geweldig. Ja, te gek.
1: Ja, heel mooi.
0: Steve, we gaan dus op naar volgend jaar. Hey, hebben sommige mensen nou niet gezien als een beetje de vervanger van het Twents Song Festival? Want dat ging dit jaar niet door, weet je? Dat misschien een beetje hetzelfde, zit in hetzelfde tijdstip, zeg maar, ongeveer van het jaar.
1: Ja, nee, dat echt niet.
0: Okay.
1: Het gaat toch meer om het sociale, de ontmoeting met elkaar.
0: Okay.
1: Ik sprak ook heel veel mensen die speciaal nog weer terugkwamen naar Ootmarsum. Op het lokale nieuwsplatform omschreven ze het wel mooi op In en Om Ootmarsum. Daar omschreven ze het van, het is eigenlijk net zoals met de paasgebruiken in Ootmarsum en met de kermis. Het is ook weer een soort een nieuwe
0: event. Oostkadon, we zien elkaar. Ja, leuk. Ja.
1: Een soort reunie momentje. En ook mooi dat jong en oud erop aanslaat. Dus je zag echt jeugd van pak een beetje 18 jaar tot mensen van 70 plus lopen in de tuin. Ja, en dat brengt toch een soort samenhang onder elkaar. En ook mooi dat het niet alleen bij Ootmarsum zelf bleef. We hebben ook eigenlijk zijn nog geflyd in de omliggende dorpen zoals Aaglo en Nutten. Maar ook met mensen uit Vasselat erop. Eigenlijk ook vanuit buiten de stad komen mensen echt naar het evenement toe.
0: Hartstikke goed. Nou, op naar volgend jaar zou ik zeggen, Bart. En hals op de hoogte.
1: Blij mensen. Start met de potlood al in de agenda. 3 juli.
0: 3 juli. Ja. Ik zet hem daar vast in. Oké. Hals op de hoogte, Bart.
1: Hartelijk welkom. Mooi.
0: Oké, dan. Hoi, hoi.
2: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 9:55, straks gaan we nog naar Spanje. Nu gaan we naar Daphne.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Medewerkers van de Haagse Hogeschool noemen de sfeer daar toxisch, oftewel giftig, dat meldt Omroep West. De arbeidsinspectie onderzoekt gevallen van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. In Amsterdam is vannacht een man meerdere keren gestoken met een mes nadat er ruzie was ontstaan tussen een groep van 15 tot 20 mensen. De verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. En in Kiev zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin na de aanvallen van Rusland op verschillende appartementencomplexen. Ook vielen daarbij zeker 10 doden en bijna 50 gewonden.
0: Daphne, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Luchthaven Münster-Osnabrück vliegt komende winter ook op Tenerife en naar Egypte. Dat heeft de Duitse luchthaven op een uurrijden van Twente bekendgemaakt. Veel Twentenaren vliegen vanaf Münster-Osnabrück. De luchthaven had in het eerste halfjaar van 2026 ruim 500.000 passagiers. FMO vliegt deze zomer onder meer rechtstreeks op Mallorca, Gran Canaria, Malaga, Kroatië, Creta en Turkije. De politie is op zoek naar een man die voor maar liefst €2500 aan parfumflesjes heeft gestolen bij een parfumerie in Oldenzaal. Als de man buiten beeld wordt aangesproken, zet hij het op een rennen. De diefstal gebeurde begin juni, maar de politie heeft nu beelden van de man gedeeld. En bezoekers zijn blij met het nieuwe zwembad in Enschede. Op het Diekman ging afgelopen vrijdag het nieuwe zwemcomplex open. En die vervangt de oude zwembaden het Slagman en Aquadroom, die beide dichtgaan. Het Slagman is al sinds 1976 open. Vond deze vrouw dat ook wel handig.
13: Ja, die oude was ook wel leuk, met de glijbanen. Maar ja, dit is dan wel heel wat anders. Mijn zoontje heeft nu nog zwemles bij Slagman. Maar die gaat daar straks hier zwemles nemen. Ja, en dat is dan wel even een afstandje.
12: En dan het weer voor Twente. Het wordt een bewolkte dag waarbij er lokaal een bui kan vallen bij zo'n 24 graden. Morgen en woensdag lopen de temperaturen weer iets verder op met 25 tot 26 graden.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer is daar nog wat vertraging. En rondom Hoornhorst, Heino op de N35. Daar is de situatie dicht zoals die staat. Zijn werkzaamheden. Hou er even rekening mee mocht je richting Zwolle moeten. Daar is wat vertraging. vertraging. Dan een tweetal controles op de A1 bij hectometerpaal 18.7... en op de A35 aldersflitsmeister.nl bij hectometerpaal 64.

Jesse en Calvin Harris en Satisfy, nieuwe single hier op Twente FM. 9:45 geweest. We gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis met Ton van Dranen. En die wijst ons op 6 juli 1979. De Amerikaanse orkestleider, componist en producer Fan McCoy overlijdt op deze dag aan een hartaanval. Ook als componist heeft Fan McCoy een behoorlijk aantal hits op zijn naam staan, zoals Baby I'm Yours van Barbara Lewis, This Is It van Melba Moore, Baby Don't Change Your Mind, Home Is Where It's Hard en Come Back and Finish What You Started van Gladys Knight en The Pips. Allemaal succesvol. En 2 jaar voor zijn dood heeft Fan McCoy zelf nog hit met Zol Cha Cha. Fan McCoy is 39 jaar geworden en in Nederland kennen we hem met name van deze dikke hit uit 1975.

0: Van McCoy en de Hustle. En die Van McCoy die overleed op deze dag in 1979 op 39-jarige leeftijd. Je denkt al van die man is heel oud geworden, maar 39 jaar waar. En dit was wel een van zijn bekende deuntjes. De Hustle, een dikke hit in Nederland in 1975. Van McCoy. We gaan richting España. We gaan naar Ben Keizers. Ben, goedemorgen.
1: Wim, goedemorgen.
0: Ja, ik denk we gaan het, de frequentie maar eens een beetje ophogen met het bellen met jou. Want je loopt richting het einde, zeg ik dan maar.
1: Ja, dit, met vandaag erbij moet ik er nog 10 dagen lopen. En dat is ongeveer zo'n net iets meer dan 250 kilometer. Maar ja, het voelt ook wel een beetje als het begin van het einde van de tocht. Ja.
0: Ja, afgelopen weekend, vrijdag belde ik je. Je was toen, ja, even kijken, hoe heet dat ook weer? In El Poble Nul del Delta.
1: Ja, ja, dat klopt. De delta van de Ebro. Prachtig. Nou, ik heb je daartoe verteld. Ja, prachtig. En daarna ben ik... ja, ik hoor mezelf in de echo. Dat is wel
0: vervelend. Oh, wacht even. Ik heb jou... Sorry, ik heb een knopje verkeerd. Ja, nu hoor je bij... Nu is het goed. Ja? Ja?
1: Oké. En daarna ben ik gegaan naar La Rapita. En dan van La Rapita langs de kust gelopen weer tot... Les Casas de Alcanar. En van daaruit naar Peñíscola. En ik moet zeggen, ik was bij die barman in Alcanar. En ik zeg, ja, ik moet... want ja, het was heel grappig. Hij zegt tegen mij, waar heb je de auto geparkeerd? Ja, ik denk, ik kom eraan met stok en mijn rugzak op. En hij vraagt hem, waar heb je de auto geparkeerd? Want hij wil me even naar een andere parkeerplaats leiden. Nee, ik zeg, ik ben lopend. Lopend, zegt hij, waar kom je vandaan? Nou, dat ik dat verteld. En waar moet je heen? Nou ja, ik zeg, ik moet daar en daarheen. Oh, zegt hij, maar dan zal ik even een hele mooie route geven tot Alcociber. Dus dat ga ik doen. Nou, dat heb ik ook gelopen. Het is echt fantastisch. Hele mooie route gehad. En gisteren, of eergisteren, liep ik naar Peñíscola. Ik bedoel, als ik toeristische informatie mag geven, ik zou dat plaatsje toch maar eens bezoeken. Het is echt heel leuk. Een schiereilandje. En bovenop is een kasteel en allemaal hele kleine straatjes eromheen. Echt fantastisch. Maar ja, wel een beetje Valkenburg-achtig, zo druk, hè? Maar goed, dat hoorde dan wel een beetje bij. En toen liep ik halverwege en in één keer... Ik zei, er staat een hele goede volleybalvriend staat er voor mij. Ik denk, helemaal, was helemaal even...
0: even perplex, ja.
1: Ja, even compleet perplex. Want dat is degene waar ik ook al eerder een paar keer de Camino, stukken van de Camino heb gelopen. Ja, ik hoef niet uit te wijden over zijn ziekte, maar hij is ziek. En, maar hij staat daar en hij zegt, ja, ik ga een eentje met je meelopen, want ik wil dat toch zo graag. Ja, ik was... ja, dat is echt zo'n gebeurtenis. Was ik even helemaal...
0: even van het padje, letterlijk en figuurlijk.
1: Even van het padje, ja. Nou, maar goed. En op dit moment loop ik tussen... ben ik voorbij Torre Nostra. En ik loop richting het plaatsje Orpeza vandaag. Ik ben vanmorgen weer om een uur of zes vertrokken. Dat moet wel, want het wordt echt wel warm. En de wind ging er eerst nog wel bij, maar die laat op dit moment wel verstek gaan. Dus dan wordt het wel warm. Dus ik hoop rond een uur of 1-2 over te zijn. En dan heb ik er weer zo'n kleine 30 kilometer op zitten in Orpeza.
0: Oké, nou kijk aan. Geen medestanders die de tocht ook al zo'n eind hebben gelopen?
1: Nou, dat is dus die vriend van mij, die is er dan.
0: Ja, dan, ik was al een beetje op de hoogte gebracht, Ben, wat dat betreft.
1: Oh.
0: Ja, stiekem. Ja.
1: Nou, en dan komt mijn zwager, die komt vanavond, dus die loopt ook een paar dagen mee. En dan is er nog een ander hardloopmaatje, die loopt ook nog een paar dagen mee. Dus alleen, ik zeg, de laatste twee dagen wil ik echt alleen lopen. Want ik wil wel alleen aankomen in Orba.
0: Gewoon voor het gevoel. Gewoon ook ik kan me het voorstellen.
1: Ja, gewoon de beleving. En de gewoon beleving. Even de hele, want ik heb de hele reis, ja, af en toe kijk ik eens terug wat ik allemaal geweest ben. Ik moet het allemaal nog
0: even verwerken.
1: Dat gaat nog echt een tijdje duren.
0: Nee, dat geloof
1: dus
0: ik graag.
1: Dus ik heb ook wel gedacht, ik wil eigenlijk wel alleen aankomen. Dan kan ik die laatste dag nog eens even heel bewust meemaken. Ja, en dan moet ik even, ik zal het maar noemen, ontwandelen. Hè.
0: Ik weet niet zal het wezen zeggen. Goeie genade. Ja.
1: Ja.
0: Voor de mensen die niet weten, kan me niet voorstellen als je naar deze radioshow luistert. Je loopt al vanaf 22 maart en je loopt voor dwars door ons leven.
1: dwarsdooronsleven.nl. Ja, en dat is mooi. Want hij die meeloopt, heeft gisteren een verhaal op de site geschreven. Want hij is net ontsnapt aan een dwarslesie. Hij is gevallen en heeft hij zijn rug gebroken. Dat is allemaal weer net goed gegaan. Maar goed, als je zo'n verhaal leest, dan denk je van... nou ja, ik ben heel blij en besef heel erg dat ik dit mag en kan doen.
0: Ja, precies.
1: Dus dat, ja, dat zijn wel de dingen waar je af en toe wel met de neus op de feiten wordt gedrukt.
0: En zo gaat het in het leven en zo hoort het ook. Ja. Ik wens je een hele fijne wandeling vandaag. We gaan vaker bellen, dus ik ga morgen weer bellen als het jou uitkomt. Want het moment suprême nu, hè? Het is nu moment suprême.
1: Nu gaat het gebeuren, Wim.
0: Goed zo.
1: Okay.
0: Ben, succes tot morgen. Hoi.
1: Oké, hoi.

0: verschillende genres, zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoort, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
8: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
16: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
17: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
18: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
19: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
20: Twente FM Nieuws.
21: De arbeidsinspectie onderzoekt de werksfeer op de Haagse Hogeschool. Omroep West schrijft dat er ruim 100 meldingen zijn over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De vakbonden hebben er al een bijeenkomst over gehad met het personeel. Die was volgens de FNV op neutraal terrein, omdat werknemers zich dan prettiger voelen. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt, heeft geen last van de bosbranden daar, dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan, meldt de Franse brandweer. Die is met 700 mensen aan het blussen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt volop gezocht naar mensen onder het puin na de aanvallen van Rusland op appartementencomplexen. Daarbij vielen 11 doden en raakten bijna 50 mensen gewond. Er zouden tientallen raketten en honderden drones zijn ingezet. Er worden meer aanvallen op Oekraïne verwacht vanwege de NAVO-top in Turkije. En spits Erling Haaland kwam woorden tekort nadat hij op het WK met Noorwegen had gewonnen van Brazilië. Door de 2-1 gaat Noorwegen naar de kwartfinales. Ik had nooit gedacht zoiets mee te maken, zei Haaland. En noemde deelnemen aan het WK iets surrealistisch en hoopt dat het nog even voortduurt. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
22: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

Ik heb ze ooit gezien, maar dat is in de prehistorie geweest. Toen deze zinger eruit kwam. Sheryl Crow was dat met All I Wanna Do. Goedemorgen. Vandaag is het maandag. We gaan het een beetje draaglijk voor je maken. Nieuwe uitzendkracht werkt daarmee. Tot aan

Luna en Russo met Voorbestemd. Kijk even naar het weer voor vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is overwegend bewolkt. Temperatuur stijgt vandaag tot een graad of 23. Blijft droog. Wind komt vanuit het westen met kracht 4. Morgen blijft die kracht gehandhaafd, maar draait de wind iets meer vanuit het noordwesten. Dat brengt weer wat frissere lucht naar ons toe, waardoor de temperatuur nog iets naar beneden gaat tot een graad of 21. En er is wat lichte kans op neerslag morgen.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemorgen. Luchthaven Münster-Osnabrück vliegt komende winter ook op Tenerife en naar Egypte. Dat heeft de Duitse luchthaven op een uurrijden van Twente bekendgemaakt. Veel Twentenaren vliegen vanaf Münster-Osnabrück. De luchthaven had in het eerste halfjaar van 2026 ruim 500.000 passagiers. FMO vliegt deze zomer onder meer rechtstreeks op Mallorca, Gran Canaria, Malaga, Kroatië, Creta en Turkije. De politie is op zoek naar een man die voor maar liefst 2500 euro aan parfumflesjes heeft gestolen bij een parfumerie in Oldenzaal. Als de man buiten beeld wordt aangesproken, zet hij het op een rennen. De diefstal gebeurde begin juni, maar de politie heeft nu beelden van de man gedeeld. En bezoekers zijn blij met het nieuwe zwembad in Enschede. Op het Diekman ging afgelopen vrijdag het nieuwe zwemcomplex open. En die vervangt de oude zwembaden het Slagman en Aquadroom, die beide dichtgaan. Het Slagman is al sinds 1976 open. Vond deze vrouw dat ook wel handig.
11: Ja, die oude was ook wel leuk, met de glijbanen. Maar ja, dit is dan wel heel wat anders. Mijn zoontje heeft nu nog zwemles bij Slagman. Maar die gaat dan straks hier zwemles nemen. Ja, en dat is dan wel even een afstandje.
10: En dan het weer voor Twente. Het wordt een bewolkte dag waarbij er lokaal een bui kan vallen bij zo'n 24 graden. Morgen en woensdag lopen de temperaturen weer iets verder op met 25 tot 26 graden.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ze leken onafscheidelijk van elkaar, maar niets is minder waar. Simon en Garfunkel hebben ook iedere zo hun eigen successen. Waaronder Paul Simon dus met die plaat van zojuist. En You Can Call Me Al. Het waterschap Vechtstromen gaat verder onderzoek doen na de aanwezigheid van het voogde PFAS in gezuiverd rioolwater. December vorig jaar ontdekte men dit bij de zuiveringsinstallaties in Hengelo en Nijverdal. De herkomst van de PFAS in Hengelo is nog onduidelijk, waardoor verder onderzoek nodig is. Wel weet men dat in ieder geval een deel via slip van andere zuiveringen komt, evenals via het lokale riool. En daarom gaat men nu dus verder onderzoeken welke exacte stoffen er in het water zitten en waar dus deze vandaan komen. Vechtstromen neemt geen aanvullende maatregelen. De verhoogde concentraties zitten nog

Ik heb hier goede herinneringen aan de vakantie in Griekenland. Jaren geleden. De Clash. En should I stay or should I go? Aanstaande zondag kun je vast in je agenda zetten, want dan verandert Park Bataafse Kamp in een muzikaal paradijs. Dat is in Hengelo uiteraard. En ja, je kunt je zondag beginnen met een ontspannen gevoel bij een ontbijtconcert met klassieke muziek, gedaan door Diet Gerritsen. En je kunt ook genieten de rest van de dag, helemaal gratis, van een bonte mix van kleinschalige klassieke muziekoptredens op verschillende plekken in het groen. Je bent dus van harte welkom komende zondag in het Bataafse Kamp in Hengelo.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt.

0: geld verdienen. Drusje doet meer met je.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
6: Het kabinet trekt ruim 400 miljoen euro extra uit voor woningen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben. Het geld is bedoeld voor woongebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen. Volgens het kabinet worden er nu nog te weinig van dit soort woningen gebouwd. De verhoren rondom de coronacrisis gaan vandaag weer verder. De onderzoekscommissie kijkt naar het coronatoegangsbewijs en de vaccinatiecampagne. Oud-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden van het RIVM zei dat er geen plan B was. Toen bleek dat huisartsen zo'n grote campagne niet aankonden. Het kostte veel tijd om te switchen naar prikken bij de GGD. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. Hij roept daarom NAVO-landen op meer afweerraketten te leveren. Deze week is een NAVO-top. En België mag van de FIFA in beroep gaan tegen het intrekken van een rode kaart die een Amerikaanse voetballer had gekregen. De FIFA schorste hem, maar trok dat later weer in. En dat gebeurde na een telefoontje van president Trump met FIFA-baas Infantino. België wil dat hij gewoon geschorst blijft. Ze spelen morgen tegen Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land staat het vast op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens 20 minuten vertraging. Op de A50, Arnhem richting Os, bij Ravenstein 5 minuten oponthoud. En dan op de N322, beneden Leeuwen richting Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Ook hij heeft de jaren 80 het gezicht gegeven zoals wij dat kennen. Rick Astley en Never Gonna Give You Up als zijn grootste succes. Goedemorgen, deel 2 is begonnen voor deze maandagmorgen. Vandaag is het 6 juli. Temperatuur stijgt vanmiddag tot een graad of 23. Het is hoofdzakelijk bewolkt met nu en dan een zonnetje. Blijft droog. De wind komt vanuit het westen met kracht 4. Draait morgen vanuit het noordwesten. Waardoor er wat frissere lucht naar ons toe komt. En de temperatuur blijft steken op een graad of 21. En het is even rust, zeg maar. Want later deze week stijgt de temperatuur weer tot bijna 23.

De London Beats met het heerlijke stemgeluid van Jimmy Helms in You Bring On The Sun. De fietsersbondsafdeling Almelo maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid rondom scholen. Onlangs sprong Almelo negatief uit een landelijk onderzoek rond dit thema. In Almelo liggen 7 scholen aan een gevaarlijke weg en leerlingen lopen daar elke dag gevaar. De fietsersbondsafdeling Almelo ging daarom in gesprek met leerlingen van het ROC Twente om een studieproject te maken van de verkeersveiligheid rondom scholen. Zo worden er enquêtes gehouden en ook interviews. En de uitkomsten hiervan worden meegenomen in toekomstig overleg met de gemeente.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen. Luchthaven Münster-Osnabrück vliegt komende winter ook op Tenerife en naar Egypte. Dat heeft de Duitse luchthaven op een uurrijden van Twente bekendgemaakt. Veel Twentenaren vliegen vanaf Münster-Osnabrück. De luchthaven had in het eerste halfjaar van 2026 ruim 500.000 passagiers. FMO vliegt deze zomer onder meer rechtstreeks op Mallorca, Gran Canaria, Malaga, Kroatië, Creta en Turkije. De politie is op zoek naar een man die voor maar liefst 2500 euro aan parfumflesjes heeft gestolen bij een parfumerie in Oldenzaal. Als de man buiten beeld wordt aangesproken, zet hij het op een rennen. De diefstal gebeurde begin juni, maar de politie heeft nu beelden van de man gedeeld. En bezoekers zijn blij met het nieuwe zwembad in Enschede. Op het Diekman ging afgelopen vrijdag het nieuwe zwemcomplex open. En die vervangt de oude zwembaden het Slagman en Aquadroom, die beide dichtgaan. Het Slagman is al sinds 1976 open. Vond deze vrouw dat ook wel handig.
10: Ja, die oude was ook wel leuk, met de glijbanen. Maar ja, dit is dan wel heel wat anders. Dus, mijn zoontje heeft nu nog zwemles bij Slagman. Maar die gaat dan straks hier zwemles nemen. Ja, en dat is dan wel even een afstandje.
9: En dan het weer voor Twente. Het wordt een bewolkte dag waarbij er lokaal een bui kan vallen bij zo'n 24 graden. Morgen en woensdag lopen de temperaturen weer iets verder op met 25 tot 26 graden.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en knooppunt Valburg 20 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Eindhoven bij knooppunt Paalgaven 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: these beautiful things that are.
1: Benz & Boom met Beautiful Things. Hendrix daarvoor de Gende Golden evenaar. Streepjes. Voetbal. Ja, er is al een wedstrijd geweest. Afgelopen nacht. Mexico-Engeland. Misschien heb je het al gezien. Vanavond staat er een kraker op de agenda. Om 9 uur. Portugal tegen Spanje. Het is een beetje een soort van subfinale. Echt benieuwd hoe dat in ieder geval gaat eindigen. Ben zeer nieuwsgierig.

voetbal, dan is er Shakira, zoals in dit geval met Die Die. Het jaarlijkse NK Tegelwippen zit alweer op de helft. Op 19 maart ging dit van start en op 31 oktober is het einde. En dit jaar is de 7e en tevens ook de laatste editie van deze actie. In totaal zijn er al bijna 21,9 miljoen tegels gewipt. De insteek is dat mensen aangemoedigd worden om tegels uit hun tuin weg te halen en daarvoor in plaats groen terug te plaatsen. Het is een stuk koeler voor de zomer, zorgt natuurlijk ook wat voor minder wateroverlast, zodat het water kan weglopen. En versterkt uiteraard ook de biodiversiteit. Als je meer informatie wilt hierover wilt hebben, dat je nog een paar tegeltjes eruit wil gaan wippen, kijk dan even op de website van twentemilieu.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
4: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Dierenbeschermers vinden de nieuwe regels over het mogen afschieten van wolven helemaal niks. Zo stapt in ieder geval de faunabescherming naar de rechter. Provincies mogen van tevoren al vergunningen voorbereiden voor het geval een wolf een mens aanvalt. Dan kan de wolf sneller worden doodgeschoten. De Kamer praat er in september pas over. In België

0: kreeg rood, maar de schorsing werd ingetrokken na een belletje van president Trump aan FIFA-voorzitter Infantino. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in het zuiden. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 10 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg doe je er een half uur langer over. De rechte rijstrook is hier dicht en dat komt door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot slot de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht Mark van der Ven.

Leuk stel, Yves Berendsen met Emma Heesters. En alleen met jou. Enschede heeft een nieuwe stadsgids. Deze Enschede City Guide is er nu in een allereerste editie. Hoewel er al veel gedaan werd qua promotie, ontbrak er een echte City Guide. De compacte gids geeft inzicht in de unieke plekken van Enschede en tips voor een dagje of misschien wel weekendje weg. Zo kom je het winkelen natuurlijk aan bod, maar zeker ook het cultuurgedeelte, de horeca, evenementen en uiteraard ook de goede omgeving. Als je zo'n gidsje wilt halen, is natuurlijk te koop verschillende talen, Nederlands, Duits en in het Engels. Kost €6, is te koop bij Tourist Info.

0: een mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag. In Twente zijn tientallen wethouders ermee gestopt na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Een deel van hen vertrok vrijwillig, maar een groot aantal is werkloos geraakt omdat de partij niet is teruggekeerd in het nieuwe college. Soms heeft een partij ook zelf een andere keuze gemaakt. Ze moest Niels van den Berg, geliefd wethouder in Enschede, plaatsmaken voor een partijgenoot op de wethouderspost. Er zijn ook wethouders die een wisseling hebben gedaan. Harry Scholte was wethouder in Hengelo en is dat nu in Losser. De politie is op zoek naar een man die voor maar liefst €2500 aan parfumflesjes heeft gestolen bij een parfumerie in Oldenzaal. Als de man buiten beeld wordt aangesproken, zet hij het op een rennen. De diefstal gebeurde begin juni, maar de politie heeft nu beelden van de man gedeeld. En ondanks kritiek uit de oppositie krijgt provinciebestuurder Martijn Dadema in december toch nog een opvolger, zo'n 3 maanden voor de verkiezingen. De oppositiepartijen vinden die tijd veel te kort en de salariskosten veel te hoog. Ze zien de taken van Dadema het liefst verdeeld worden onder de andere bestuurders. Maar dat is niet te doen, is de verdediging van de coalitiepartijen. En dan het weer voor Twente. Het is een bewolkte middag waarbij er lokaal een bui kan vallen. Morgen en woensdag lopen de temperaturen weer iets verder op. Het wordt dan zo'n 25 graden.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land vertraging door grenscontroles. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar heb je 5 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. 20 minuten vertraging. Dan de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 5 minuten oponthoud. En op de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is hier dicht en dat komt door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Diana Lewis met Bleeding Love en Davina Michel ervoor met I Won't Let Go. De toeristinfo De Lutte Losser hoopt ook dit jaar veel mensen op de fiets te krijgen. Zijn deze zomer weer verschillende afwisselende fietsarrangementen en routes. Deze laten dan iedereen de mooie diversiteit van het landschap en de activiteiten natuurlijk ervan zien. Zo valt de Bourgondische fietstocht altijd goed in de smaak. Hierbij gaat alle deelnemers langs verschillende makers van streekproducten. En wie liever de natuur ontdekt, kan natuurlijk ook routes als bijvoorbeeld de Gildehuis- en Dinkelroute fietsen. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de website van visitdeluttelosser.nl.
1: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit.

Eerst was er Broken Wings en toen kwam deze QEA van dezelfde Mr. Mister. Tot zover deze aflevering voor 6 juli. In 1996, precies 30 jaar geleden, hadden de Fugees een nummer 1 succes met Killing Me Softly. Die plaat die bleef verliest 6 weken lang op nummer 1 staan. En op de dag van vandaag, precies 5 jaar geleden, 2021, misdaadverslaggever Peter R. de Vries wordt op straat in Amsterdam neergeschoten. Dat gebeurt nadat hij na een uitzending van RTL Boulevard van de studio naar een parkeergarage loopt. De Vries wordt zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou op 15 juli 2021 te komen over.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
4: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
5: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
7: ANWB en gaan.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leads?

0: Gazastrook ontbonden. De laatste ongeveer 20 jaar waren zij er aan de macht. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor bestuurders die passen bij het vredesplan van president Trump. Dat het Hamas-bestuur vertrekt, betekent niet dat ze gaan ontwapenen. Dat blijft gevoelig. Oud-RIVM-directeur Jaap van Delden voelde in coronatijd enorme druk wanneer het ging over hoeveel mensen gevaccineerd waren. Dat zei hij tegen de corona-onderzoekscommissie. Nederland begon later met vaccineren dan andere landen. De druk was hoog, ook omdat er in de media veel over gesproken werd, zei van Delden. De twee jongens van 15 die gisterenochtend omkwamen bij een auto-ongeluk reden in de auto van een familielid. Ze hadden er geen toestemming voor, dat meldt de politie. De auto reed tegen een boom en vloog in brand. Omroep Brabant schrijft dat op de school van de jongens vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst is. De Franse president Macron heeft mensen in het gebied met bosbranden opgeroepen te luisteren naar de veiligheidsdiensten. De grote brand woedt bij Perpignan en is sinds gisterenochtend 3 keer zo groot geworden. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De Europese Commissie helpt Frankrijk door 4 blusvliegtuigen te sturen. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten is er nog wat kans op regen, maar in het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 28 graden en vanavond is het ook nog zonnig. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de grens. A50 Arnhem richting Os. 11 kilometer file tussen Knopend Grijshoort en Knopend Valburg. Een half uur vertraging. Verkeer kan nog omrijden via de A12 en de A325 en de A15. Op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen bij Ewijk. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Door de middag. Michel.

Touch of Heaven van Wham hoor je bij Door de Middag op Twente FM. Een hele goede middag. Even kijken. Het format heb ik erbij. Ja, check. De liedjes staan klaar. Check regio nieuws is klaar. Muziekfeitjes. Nou, volgens mij heb ik alles om te beginnen. Nou, dat is hartstikke mooi. Hey lieve mensen, goedemiddag. Welkom. Markie Mark, die is op vakantie. Lekker jongen, geniet ervan kerel. En toen zocht ze een invaljuf. Nou, dat ben ik. Ja, de komende 3 weken mag jullie vermaken op de middag. En dan doen we dat ook door de middag, zo heet het programma. Dus dat scheelt dan weer. En nou ja, dat doen we gewoon op de gebruikelijke manier, zoals Mark dat ook altijd doet. Maar dan net iets minder goed. Ja. Hey, fijn dat je er bent. Tot 4 uur mag ik de plaatjes verzorgen voor Mark. En dat doe ik met heel veel liefde en ook met heel veel plezier op deze maandagmiddag. En het is misschien nog een beetje bewolkt, maar geloof me, die zon die komt eraan. De temperatuur die gaat stijgen. Uiteindelijk was het misschien vandaag wel een graadje 25. En in de loop van de week stijgt die temperatuur alleen maar meer richting een graadje of 30. Hoe fijn is dat? Hoe fijn is dat? Hey, zometeen hoor je Dua Lipa hier bij Door de Middag op Twente FM. Het liedje Illusion, maar eerst deze prachtige van Bruno Mars. Die heet Risk It All.

0: Ocean, zo heet deze track van Dua Lipa. Die hoor je bij Door de Middag op Twente FM. Hey, gisteren, toen was de opdag van FC Twente. Ook van Heracles overigens, maar ook van FC Twente. En een van de publiekstrekkers, dat was misschien toch wel een van de meest besproken transfers van de afgelopen tijd. Wout Weghorst uit Borne. En wij hebben een heel artikel daarvan op onze website staan, twentefm.nl. En onze verslaggever, die is daar geweest. En dus zij vroeg aan een aantal mensen van, is Weghorst nog een beetje een goede speler of zo? Of is hij een beetje oud fossiel?
1: Beste speler voor FC Twente, die ze maar kunnen wensen, denk ik.
2: Gelijk op het shirt?
1: Ja, absoluut.
2: Wil je ook?
3: Ja, zeker.
2: Groot fan ook? Of?
3: Uit Borne, hè? Wij komen ook uit Borne.
2: Ja. Zijn jullie al lang fan?
1: Van Wout Weghorst? Ja, dat wel al jaren.
2: En van Twente?
1: Nu eigenlijk
3: wel.
1: Van hem.
3: Nu wel.
2: Speciaal voor Weghorst zijn jullie fan van Twente?
1: Ja. Weet je, we wonen in Twente, dus daar ben je ook wel fan van Twente.
3: Ja.
1: Maar eigenlijk niet zo heel vaak naar het voetbalstadion. Maar nu Wout hier speelt, zeker weer.
3: Ja, waren we fan van Ajax.
0: Wow, wat zegt zij nou? Jongen, daar hadden we even uit moeten knippen, denk ik, hè? Ja. Maar goed, het hele artikel is terug te lezen op onze website. Twente FM.

die temperatuur die trekt aan, ik zei het al. En dan zul je weer zien, hè, die mannen met die strakke shirtjes over die gespierde bovenlichamen. Ja, die ga je dan zien. De Boys of Summer zijn dat. Dit is Don Henley nu.

Focus aan. Opperste concentratie. Keiharde focus. En dan... Hey, weer een nieuw liedje. Dit is Door de Middag op Twente FM.

Sera met Head and High en daarvoor nog Level 42 en Guaranteed. We werken langzaam zeker toe richting het streeknieuws van 2:30. Maar ik kan nog net even deze plaats van Ariana Grande draaien. Dit is Hate That I Made You Love Me.

0: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Wil jij €500 netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
8: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag. In Twente zijn tientallen wethouders ermee gestopt na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Een deel van hen vertrok vrijwillig, maar een groot aantal is werkloos geraakt omdat de partij niet is teruggekeerd in het nieuwe college. Soms heeft een partij ook zelf een andere keuze gemaakt. Ze moest Niels van den Berg, geliefd wethouder in Enschede, plaatsmaken voor een partijgenoot op de wethouderspost. Er zijn ook wethouders die een wisseling hebben gedaan. Harry Scholte was wethouder in Hengelo en is dat nu in Losser. De politie is op zoek naar een man die voor maar liefst €2500 aan parfumflesjes heeft gestolen bij een parfumerie in Oldenzaal. Als de man buiten beeld wordt aangesproken, zet hij het op een rennen. De diefstal gebeurde begin juni, maar de politie heeft nu beelden van de man gedeeld. En ondanks kritiek uit de oppositie krijgt provinciebestuurder Martijn Dadema in december toch nog een opvolger, zo'n 3 maanden voor de verkiezingen. De oppositiepartijen vinden die tijd veel te kort en de salariskosten veel te hoog. Ze zien de taken van Dadema het liefst verdeeld worden onder de andere bestuurders. Maar dat is niet te doen, is de verdediging van de coalitiepartijen. En dan het weer voor Twente. Het is een bewolkte middag waarbij er lokaal een bui kan vallen. Morgen en woensdag lopen de temperaturen weer iets verder op. Het wordt dan zo'n 25 graden.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. Ook grenscontroles op de A12 Arnhem richting de grens. Een kwartier op onthoud. Van de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 5 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem richting Os, tussen Renkum en Ravenstein een kwartier vertraging. Dat komt doordat het asfalt kapot is. En tot slot de N322, beneden Leeuwen richting Nijmegen, tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Oh, wat een fijn liedje. Too Sweet van Hozier. Hey, het is tijd voor dat ene item. Die misschien wel de leukste is van dit programma. De onmeunige 999 Shuffle. En ja, ik moet dat even een beetje testen. Ik heb mijn telefoon hier en die ga ik gewoon vragen om een nummertje. Hey Siri. Hey Siri. Kies even een nummer tussen de 0 en de 1000.
1: Een willekeurig getal tussen 0 en 100 is 43.
0: Nou, dankjewel. 43. Nou, dan ga ik even checken. Wat is nummertje 43 in de lijst? Daar, 43. Oh, nou, dat is een toppetje, zeg. Ja, ik ben er heel blij mee. Dit is Coldplay en Viva La Vida.
2: 43.

0: Prince en When Doves Cry. En daarvoor nog Tainted Love van Softcell. Het is bijna 2 uur. Ik heb nog tijd voor precies 1 liedje, denk ik. Ja, dat moet wel lukken. Dat moet wel lukken. Hé, en ik heb ook nog een verzoekje voor je. Let op.
1: Twente FM is bij je op de werkvloer. Zeg hallo tegen je collega. Surf naar twentefm.nl. Of check de app en stuur je appje naar de studio.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.

0: te heffen. Het gebeurde na contact tussen de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. België kon tot nu in beroep gaan. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat een Russisch vliegtuig een Brits vliegdekschip heeft lastiggevallen. Dat gebeurde afgelopen donderdag in de Noorse Zee bij Noorwegen. Vlakbij het schip gooide het vliegtuig boeien in het water waarmee onderzeeërs kunnen worden opgespoord. De Britten zeggen dat Rusland een conflict met de NAVO riskeerde. En Spanje verwacht dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen. Dat levert tientallen miljarden euro's op. Het zal dit jaar extra druk worden door de totale zonsverduistering die er te zien is. En steeds meer Spanjaarden ergeren zich aan massatoerisme. Er is woningnood omdat huizen zijn veranderd in vakantiewoningen. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het op veel plaatsen nog steeds zonnig. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens door grenscontroles 5 minuten vertraging. Ook grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, dat kost je een kwartier. Dan de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 5 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein een kwartier oponthoud. Dat komt doordat het asfalt kapot is. En tot slot de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otter.

0: of my life.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag maandag 6 juli 2026. En ja, het is echt wel een hele leuke dag vandaag. Want het is vandaag Wereldkusdag. En een kus, dat is natuurlijk het beste teken van affectie.

single van Jonas Blue samen met Malive, denk ik. Ja. Nou, maakt niet uit. M-A-L-I-V-E. Nou, dan kun je het even googlen. Edge of Desire, zo heet het liedje in ieder geval. En daarvoor Right Said Fred samen met Jocelyn Brown. Het liedje Don't Talk, Just Kiss. Op Wereldkussendag dus. Ach, fijn jongens. Oh, straks als mijn vrouw dan thuis komt, dan ja, wat te kussen. Ja, ik heb er nu al zin in. Hey, dit is Door de Middag op Twente FM. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. 2:15 geweest inmiddels. En ja, we slepen ons langzaam zeker door die dag heen, hè. Ja, misschien heb je al wel vakantie. Dat kan natuurlijk ook. Maar heel veel mensen zullen nog aan het werk zijn. De kinderen die hebben wel vakantie. Hè? De schoolvakanties hier in regio Noord zijn begonnen. En ja, dat betekent dus ook dat ik dit kan doen. Hè? Want ik werk ook in het onderwijs. En dan heb ik ook nu tijd om Mark even te vervangen. En de meeste mensen die bijvoorbeeld in de bouw werken, die zullen nog aan het werk zijn. En tenminste bij mij in de wijk wordt er nog volop geklust. Zag ik al wel. Ik woon in een nieuwbouwwijk in Borne. En daar is het nog hartstikke druk. Maar die mensen die zullen ook nog 1 of 2 weekjes bezig zijn, denk ik. Ik weet echt niet precies wanneer de bouwvak is. Dat zal ik eens even opzoeken, ja. En dan hebben die ook hun vakantie verdiend straks. Lekker man. Wel opvallend trouwens dat 50% van de mensen aangaf in een onderzoek vorige week niet het geld te hebben om op vakantie te kunnen dit jaar. Dat is wel heftig, hè? Dat is best wel, dat vind ik wel veel. Ja, eerder was dat 64% die wel op vakantie ging, nu nog maar 50% blijkbaar. Nou. Het is allemaal pittig. En over pittig gesproken, het zit dus ook pittig. Ja, Glenn Frey en The Heat is on.

0: tonight.
1: Ach, wat een prachtig liedje van Fun, samen met Janelle Monáe. Het liedje heet We Are Young. En daarvoor hoorde je ook nog Told You So van Martin Garrix en Jax. Dit is Door de Middag op Twente FM. Fijn dat je er bent. Hey, als je nou denkt, ik wil wel even wat langs lezen. Dat kan op onze website twentefm.nl en 120.nl. Duiken wij in de geschiedenis van corona. De parlementaire enquêtecommissie corona is landelijk aan het onderzoeken hoe we dat allemaal hebben gedaan. Maar ook in Twente heeft dat natuurlijk zijn sporen wel nagelaten. We duiken daar samen in, samen met onze collega's van RTV Oost. En deze week komt er elke dag een artikel op onze website te staan, waarin teruggeblikt wordt op die toch wel vervelende periode 5-6 jaar geleden. Waarin we dus thuis zaten met z'n allen en enorme beperkingen hadden, maar waarvan ook heel veel mensen ziek waren en nog steeds daar misschien wel last van hebben. Elke dag dus een nieuw bericht op onze website 120.nl en 120fm.nl.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
11: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeu nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuw in.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag. In Twente zijn tientallen wethouders ermee gestopt na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Een deel van hen vertrok vrijwillig, maar een groot aantal is werkloos geraakt omdat de partij niet is teruggekeerd in het nieuwe college. Soms heeft een partij ook zelf een andere keuze gemaakt. Ze moest Niels van den Berg, geliefd wethouder in Enschede, plaatsmaken voor een partijgenoot op de wethouderspost. Er zijn ook wethouders die een wisseling hebben gedaan. Harry Scholte was wethouder in Hengelo en is dat nu in Losser. De politie is op zoek naar een man die voor maar liefst €2500 aan parfumflesjes heeft gestolen bij een parfumerie in Oldenzaal. Als de man buiten beeld wordt aangesproken, zet hij het op een rennen. De diefstal gebeurde begin juni, maar de politie heeft nu beelden van de man gedeeld. En ondanks kritiek uit de oppositie krijgt provinciebestuurder Martijn Dadema in december toch nog een opvolger, zo'n 3 maanden voor de verkiezingen. De oppositiepartijen vinden die tijd veel te kort en de salariskosten veel te hoog. Ze zien de taken van Dadema het liefst verdeeld worden onder de andere bestuurders. Maar dat is niet te doen, is de verdediging van de coalitiepartijen. En dan het weer voor Twente. Het is een bewolkte middag waarbij er lokaal een bui kan vallen. Morgen en woensdag lopen de temperaturen weer iets verder op. Het wordt dan zo'n 25 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Rap horen hierbij door de middag op Twente FM. Hey, vanochtend sprak Wim met Theo de Roy over het begin van de Tour de France. En specifiek over Tour de France culinaire.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Dat is Theo de Roy. Theo, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Wim.
2: Ja, we hebben toch wat wielerhelden in deze regio wonen wat dat betreft, hè?
3: Ja, Stamsnijder, Kuiper, Al Harmeling, noem ze allemaal maar op. Hè.
2: Tom Velus, beetje, nou ja, goed, weet
3: Velus.
2: Je.
3: Ja, ja. Ja, ja.
2: We doen het goed. Zeg, ja. Het eerste weekend hebben we gehad. Ik vond hem wel een leuke link. Je had een Tour de France culinaire, daar was je heel enthousiast over. Ik denk, nou, wat hebben we gedaan?
3: Wij hebben zondagmiddag bij de Zwarte Ruiter een 4-gaar lunch geserveerd. Ik heb hem verbaal geserveerd en restauranthouder, eigenaar Erik de Munnik van de Zwarte Ruiter, die heeft hem op het bord geserveerd en zijn vrouw en de bediening. Het was een ontzettend leuke middag. Dus, ja, de gerechten die waren geïnspireerd door het parcours van de Tour van dit jaar. De bepaalde plaatsen, ja, bepaalde plaatsen waar de Tour passeert en waar Erik iets mee heeft. En Erik is een enorme fiets- en wielerliefhebber nogmaals. En ik heb gekoppeld aan die plaats heb ik allerlei anekdotes en gebeurtenissen en bijzonder historisch verteld.
0: Super tof. Theo de Roy dus bij de ochtendshow vanochtend bij Wim. Het hele stuk kun je terugluisteren op onze website twentefm.nl/luister.
4: Ah. Let's go.

Never Gonna Give You Up. Wat natuurlijk nog steeds ook gewoon een lekker liedje is. Maar ja, deze was ook fijn eventjes. Hey, dit is Door de Middag op Twente FM. Wat fijn dat je luistert. Blijf dat vooral ook doen, want er komt nog een heleboel goede muziek aan. Eerst deze, Somber en Homewrecker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.woncentrum.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
9: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de Oranjes naar Flevoland komen om zijn verjaardag te vieren. Het wordt een bijzondere, omdat niet alleen Willem-Alexander dan 60 wordt, maar ook Lelystad. Koninginnedag is al wel eens in Flevoland gevierd. Een farmaceutisch bedrijf in het Brabantse Zevenbergen is ontruimd nadat 15 mensen hoofdpijn hadden gekregen. In een machine was kortsluiting ontstaan waarna de stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten. Politie heeft het terrein rond het bedrijf afgezet met linten en hulpdiensten zijn opgetrommeld. Op het Malieveld in Den Haag staan honderden aanhangers van de voormalige kroonprins van Iran. Die is vandaag de gast in de Tweede Kamer, maar zijn komst is omstreden. Hij is een zoon van de laatste shah van Iran, die eind jaren 70 werd verdreven. Tijdens het regime van zijn vader werden veel Iraniërs vermoord. In Rotterdam is veel schade ontstaan aan een dubbeldekker Flixbus. De bus was te hoog en reed zich vanochtend vast onder een viaduct. Er raakte niemand gewond. In de bus zaten volgens regiozender Rijnmond geen passagiers. De schade aan de tunnel valt mee. En nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden...

Fijn, fijn, fijn. Damiano David. Het liedje dat heet Born with a Broken Heart. Goedemiddag. 3 uur geweest alweer bij Door de Middag op Twente FM. Mark die is op vakantie en dus mag ik de honneurs waarnemen voor hem de komende 3 weken. Je bent nog lang niet van me af. Nee, dit is dag 4 van 23 dat ik op de radio ben. Ja, ja, gewoon 23 dagen lang Michel Otter op je radio. Ja, ik weet niet of je erop zit te wachten, maar dat is wat het is. Ja, sterkte. Hey, maar het voordeel daarvan is wel dat ik lekker veel fijne liedjes voor je kan draaien. Och, en dit jongens, ik heb het al 100 keer gezegd, maar dit is toch het beste liedje van dit jaar.

0: the House of Love. Dit is door de middag op Twente FM van Was Not Was. Hey, het is de tijd voor een van de leukste items van de radio.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie, maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Ja, normaal dan vraagt Mark, geef mij even wat door. Vandaag even niet, maar doe maar vast voor morgen. TwenteFM.nl, de berichtenbox al daar. Dan kan ik voor jou draaien morgen welk slow liedje jij wil horen. Doe ik nu eens even deze, mijn keuze voor vandaag. Billy Idol en Sweet 16.

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Museum Hengelo biedt een vierdaagse cursus stamboomonderzoek aan voor wie familiegeschiedenis allemaal wil ontdekken. Jeroen Zwier legt uit dat het zoeken al snel verslavend werkt, zodat er een aanknopingspunt gevonden is. Onderzoek leidt regelmatig tot verrassende ontdekkingen ver buiten Twente, zoals voorouders die naar Amerika trokken of als walvisvaarder in Noorwegen werkten. De 39-jarige Joyce Ball uit Almelo was 17 jaar verslaafd aan drugs voordat ze bij Mens door Mens weer grip op haar leven kreeg. In de podcast Wie A zegt vertelt ze presentator Tom van den Berg over haar werk als vrijwilligster. De stichting aan de Hoornbladstraat werkt met ervaringsdeskundigen die zelf verslaving of psychische problemen doormaakten. En getuigen hebben zaterdagavond in Amstelveen geholpen bij een aanhouding van een automobilist die wilde vluchten na een aanrijding met een fietser. Rond 11:15 werd op de Benteloze straat tussen Bentelo en Delden een fietser ernstig gewond geraakt. De bestuurder, een Hengeloer, werd door getuigen achtervolgd en staande gehouden. Over de verwondingen van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog. Het wordt 23 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen is er veel bewolking en een kans op een beetje regen aanwezig.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file tot aan de grens een kwartier vertraging door de controles. De A50 vanuit Arnhem naar Oss slecht wegrek bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Valburg 12 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

When I'm Gone, zo heet het liedje van Alesso en Katy Perry. Katy Perry heeft inmiddels ook weer nieuwe muziek uit. Zal ik morgen even draaien voor je? Ja, dat moet ik niet vergeten. Ga ik even opschrijven. Maar ga ik doen. Ja. En daarvoor draaide ik ook nog Gin of Nelly met Wild Horses. Die misschien ook wel een heel klein beetje past in dat item How Slow Can You Go. Maar goed, het maakt niet uit. Super fijne muziek allemaal. Zometeen hoor je Ava Max en Every Time I Cry. Maar eerst deze fijne plaat van Bette Midler en To Deserve You.

Just Stone en Right to be Wrong bij Door de Middag op Twente FM. En Door de Middag op Twente FM, dat zit er eigenlijk wel zo'n beetje op. En voor vandaag, het is bijna 4 uur. Ja, die tijd die vliegt als je lol hebt. Morgen dan ben ik er weer met Door de Middag. En daarna en daarna en daarna. En ja, de komende 20 dagen nog, zeg maar. En zometeen na de klok van 4 dan is hij hier, de legend Jordy Goorman. Met Twente komt thuis. Wat mij betreft graag tot morgen. Ik heb nog minstens 1 liedje voor je van Alex Warren en Fever Dream.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: open. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De FIFA zegt een beroep van de Belgische Voetbalbond over de zaak Balogun niet in behandeling te zullen nemen. Tot verbazing van de bond, omdat er nog helemaal geen beroep was ingediend. Het draait om de rode kaart die de Amerikaanse speler Balogun kreeg, maar de FIFA later introk. België speelt vannacht tegen Amerika. Het was een fout dat er tijdens de coronacrisis geen plan B was om mensen massaal te vaccineren, zegt een topambtenaar tegen de commissie die de corona-aanpak onderzoekt. Iedereen coronaprikken geven via de huisarts bleek niet haalbaar. Een alternatief was er niet, dus liep het vaccineren vertraging op. Een oud-deelnemer van het tv-programma Temptation Island is veroordeeld voor een megadiefstal. Volgens de rechter heeft hij honderden sneakers gestolen van het bedrijf in Veldhoven. Hij deed zich voor als transporteur en haalde met vervalste papieren voor €200.000 aan sneakers op. Hij kreeg een taakstraf. Lelystad is maar wat blij dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar daar Koningsdag vieren. Een mooie beloning voor onze bewoners die Lelystad elke dag mooier maken, zegt de burgemeester. Wat er allemaal op Koningsdag gaat gebeuren, wordt na de zomer bekend. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker in het oosten van het land. De meeste vertragingen zien we op de A12 om te beginnen. Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar bijna een kwartier op onthoud. De A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein is het wegdek in slechte toestand. Er staat zo'n 12 kilometer langzaam rijden in stilstaand verkeer. Kost je 20 minuten. En de A73 ten slotte Maasbracht richting Nijmegen. Voor knoop het Eenwijk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente.

0: Het huwelijk tussen Taylor Swift en Kelce Price. Afgelopen vrijdag trouwden ze in New York. De fans die voelden het al een beetje aankomen. Er waren veel gasten en een hoop ophef. En vrijdag is ze dus inderdaad getrouwd.
1: Twente komt thuis.
0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Zojuist op Twente FM. Daarvoor nog Marshmallow en de Jonas Brothers. Leave Before You Love Me bij de middagshow voor Twente. Het is de eerste werkdag van de week. Vandaag 6 juli. Fijn dat je erbij bent. De middagshow met veel napraten. Denk ik wel over de WK-wedstrijden van gisteravond.
1: Actueel.
0: Ja, want wie had dat zien aankomen, zeg maar. Hè? Met de winst van Noorwegen op Brazilië. Nou ja, uiteraard dan ook in dit geval de winst van Engeland op Mexico. Dus daar zijn toch wat rare uitslagen, kun je zeggen. Ja, Nederland ligt er ook uit. Vanavond weer een interessante wedstrijd. Spanje-Portugal. Ben heel

0: Benieuwd of Ronaldo zich een beetje in weet te houden. Verder gisteravond een bizar ongeval in Enschede. Op de Haaksbergerstraat is een fietser zwaar gewond geraakt. Die werd aangereden door een automobilist. De bestuurder van de auto is er daarna vandoor gegaan. Volgens getuigen zelfs door heel rustig zijn spulletjes uit de auto te halen. Dat is een raar verhaal. De politie zoekt getuigen. Verder gisteren de open dag van FC Twente. Publiekstrekker was Wout Weghorst. Ik heb veel mensen gesproken over de komst van Weghorst. Ook heel veel mensen zeiden, nou, van mij hoeft het niet te komen hoor. Maar ja, hij was gisteren wel publiekstrekker. Er waren zelfs mensen die zeiden, nou, door hem ben ik fan geworden. Dan gaan we straks nog even terugblikken op die open dag van FC Twente gisteren in Enschede. Dat en meer en ook andere lekkere muziek. Je hoort zo meteen China Easton, Sabrina Carpenter. En eerst tijd voor de lekkere track. Vandaag de Simple Minds and All the Things She Said.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Het is maandagmiddag, je luistert naar Twente FM. De eerste werkdag van de week, die loopt op zijn einde met vanochtend wat bewolking. Maar inmiddels lijkt de zon er ook nog even bij te komen. En de temperaturen best aangenaam, maar zo'n 25 graden.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Straks meer over het weer voor de komende dagen. Ik praat je even bij, want het gaat later deze week opnieuw warm worden, kan ik je vertellen. De Simple Minds draaiden we ook nog. Was vandaag de lekkere track, je muzikale hart onder de riem. Voor je maandagmiddag, All the Things She Said. Met toch al een tijdje discussie over verhoogde concentraties PFAS in verschillende beken en ook het kanaal hier in Twente. Het waterschap heeft er de afgelopen tijd onderzoek naar gedaan, maar er is niet echt uitsluitsel waar dat nou vandaan komt. Onder andere PFAS-vervuiling in Hengelo. Een half jaar na de ontdekking is er in ieder geval gezocht. Maar waar komt het vandaan? Het riool misschien, dat was een van de bronnen, dat is onderzocht. Het waterschap gaat nu ook 22 andere zuiveringsinstallaties onderzoeken om te kijken of het misschien daar vandaan komt. En ook in Enschede zijn verhoogde PFAS-waarden aangetroffen. Daar is de oorzaak eveneens onbekend. En ook in Nijverdal, daar is mogelijk een bron in beeld en loopt verder onderzoek. Het waterschap zoekt in ieder geval verder naar oorzaken. Het is niet zo dat er nu direct maatregelen genomen moeten worden, omdat de gevonden concentraties onder de advieswaarden zitten. Dus het is niet zo dat het gevaarlijk is. Maar ja, echt lekker is het natuurlijk ook niet. PFAS, ja, dat is ook een dingetje waar we de laatste tijd veel over te doen hadden. Ik hoop niet dat het dat nieuwe asbest wordt, zeg maar. Dat gevoel krijg je er af en toe een beetje bij. Zo'n wondermateriaal waarvan we jaren zeiden dat is superhandig en dat nu blijkt dat het heel erg vergiftigend is. En dat we dus allemaal een beetje PFAS zijn inmiddels. Dat iedereen heeft, geloof ik, als een soort microplastic in zijn lichaam zitten. Dat en meer in het nieuws. Je hoort er straks ook meer over in het Twente FM streeknieuws van de redactie van 1 Twente. En dit is Sabrina Carpenter.

Level 42, wat minder bekend plaatje van die gasten. Forever Now op Twente FM, met daarvoor Sabrina Carpenter met Taste. Welkom, het is je maandagmiddag, die loopt langzaamaan op zijn einde. En zoals gezegd, zometeen een update van onze nieuwsredactie. Muziek van Joe is onderweg. En dit zijn Suzanne en Freek met Halverwege, dat begint.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Museum Hengelo biedt een vierdaagse cursus stamboomonderzoek aan voor wie familiegeschiedenis allemaal wil ontdekken. Jeroen Zwier legt uit dat het zoeken al snel verslavend werkt, zodat er een aanknopingspunt gevonden is. Onderzoek leidt regelmatig tot verrassende ontdekkingen ver buiten Twente, zoals voorouders die naar Amerika trokken of als walvisvaarder in Noorwegen werkten. De 39-jarige Joyce Ball uit Almelo was 17 jaar verslaafd aan drugs voordat ze bij Mens door Mens weer grip op haar leven kreeg. In de podcast Wie A zegt vertelt ze presentator Tom van den Berg over haar werk als vrijwilligster. De stichting aan de Hoornbladstraat werkt met ervaringsdeskundigen die zelf verslaving of psychische problemen doormaakten. En getuigen hebben zaterdagavond in Amstelveen geholpen bij een aanhouding van een automobilist die wilde vluchten na een aanrijding met een fietser. Rond 11:15 werd op de Benteloze straat tussen Bentelo en Delden een fietser ernstig gewond geraakt. De bestuurder, een Hengeloer, werd door getuigen achtervolgd en staande gehouden. Over de verwondingen van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog. Het wordt 23 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen is er veel bewolking en een kans op een beetje regen aanwezig.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is ook in het oosten van het land begonnen, met in totaal nu zo'n 60 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A50 Eindhoven richting Arnhem. Ook loopt het Blankhoef 10 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. Asfalt is daar in slechte toestand en de snelheidsbeperking, er is een snelheidsbeperking ingesteld, beter gezegd. En tenslotte de N35 Almelo richting Zwolle voor de aansluiting met de A28 een kwartier vertraging. En tot zover de A.

Joe en The End of the Beginning. Op Twente FM zojuist je daarvoor door het streeknieuws. Nieuws en achtergronden lees je na op onze website 120.nl is je nieuwsarchief. Met onder andere alles over de open dag gisteren bij FC Twente met publiekstrekker Wout Weghorst. Veel mensen wilden met hem op de foto of een handtekening ophalen. Verder een nieuwe aflevering van Holy One Touch te vinden op twentefm.nl/luister. Meer Twente FM vind je daar met onder andere dus programma's over religie in Twente. Holy One Touch, deze keer een pelgrimstocht, muzikaal gezien door christelijk Twente, Nederland en ver daarbuiten. Met onder andere veel nieuwe christelijke muziek. En dat check je in de nieuwe aflevering van Holy One Touch. De nieuwe aflevering die check je via twentefm.nl/luister.

fluitend naar het einde van je werkdag met Roxette en Joe Ride. En ook nog hier Pommelien Thijs en Mo en het midden. En dat begint deze week. Het is wat, hè? Welkom bij de middagshow met vandaag best een aardige dag. Vanochtend hadden we nog bewolking met zelfs een spatje regen. Maar inmiddels komt de zon er nog even bij. En de temperaturen die liggen vanmiddag op een aangename 24 graden. Vanavond en vannacht lichte bewolking. Hier en daar opklaringen. Minimumtemperatuur in Twente ligt rond de 16 graden. Morgen, de dinsdag, een beetje als vandaag. Er is ruimte voor de zon, maar ook zijn er wolkenvelden. Het is zo goed als droog met maximumtemperaturen van 24 graden. En dat houden we eigenlijk nog tot midden deze week. Vanaf de tweede helft van de week wordt er meer ruimte voor de zon verwacht. Temperaturen gaan oplopen. Maar misschien in het weekend opnieuw tropische waarden. Dan zou dat wel eens rond de 30 tot 31 graden kunnen uitkomen. Kortom, een wat voorzichtige start met wat bewolking. En later in de week meer zon.

54 Ultra, zojuist hoorde je Talk to You. En daarvoor nog Gwen McRae en Keep the Fire Burning bij Twente FM. Welkom, het is alweer bijna aan het einde van je werkdag. De eerste werkdag van de week, die zit er dan op. Kunnen we zeggen dat de kop eraf is, dat is een fijn idee zo. En vandaag best een aardige dag. Zometeen om te vieren dat het je vrije maandagavond eraan zit te komen. De 5 uur uit je dagplaat. Het einde van de werkdag vieren we met de 5 uur uit je dagplaat. Suggesties, van harte welkom.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met 10 gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard

0: burgers zich heeft voorbereid op nieuwe overstromingen. Denk dan aan simpele maatregelen als je spullen veilig opbergen of een noodpakket in huis halen. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse spits. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, omdat hij geen overtreding maakte, zegt Trump. Uiteindelijk gaf de FIFA geen straf en kan de voetballer vannacht gewoon tegen de Belgen spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 50 kilometer file in het oosten van het land. De meeste oponthoud zien op de volgende wegen. De A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein is het wegdek in slechte toestand.

0: Shakira en Burna Boy met de WK-song van 2026. Dai dai.
1: Twente komt thuis.
0: Nou ja, het is wat met dat WK. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar gisteren ook weer zo'n bizarre wedstrijd. Brazilië-Noorwegen. Dan denk je toch, Brazilië zal wel doorgaan. Uitgeschakeld door Noorwegen. Ja, dat snap je toch ook niet. Maar ja, vanavond is weer een aantal spannende wedstrijden. Waaronder Spanje-Portugal. België moet tegen Amerika en Argentinië. Egypte staat op de rol, zullen we maar zeggen.
1: Twente actueel.
0: Vandaag een best redelijke dag. Er is een zonnetje met zo'n 24 graden. We begonnen trouwens ook nog met een lekkere zomerse. Dat was de 5 uur uit je dakplaat. Melissa mailde voor The Beach Boys en Kokomo. Leuk om even te draaien als 5 uur uit je dakplaat. We zijn in ieder geval de koppers eraf van deze werkweek. Dat is lekker. Heftig bericht gisteravond in Enschede op de Haaksbergerstraat. Is een automobilist doorgereden nadat hij een fietser heeft geschept. De fietser is daarbij zwaar gewond geraakt. En de politie zoekt getuigen van het voorval. Maar bizar dat dit soort dingen nog steeds gebeuren. Hè? Dat is heftig. Onder andere nog de gemeente Wierden. Die gaat morgen met agrariërs in gesprek over de toekomst van het buitengebied. Er is een speciale informatieavond gepland om te praten over onder andere de stikstofplannen van de minister. Die werden vorige week gepresenteerd. Ik zat suf. Onze grote vriend het losser, zeg maar. Ik kom in één keer. Daar heb je het. Komt goed. En verder natuurlijk ook ander nieuws. Gaan we het over hebben hier in de middagshow voor Twente. Jamie van Essen, dat wilde ik zeggen. Goed, het juiste antwoord. Straks muziek van E17, Meghan Trainor. En ook Tiësto na de Black Eyed Peas.

0: 17 was in de jaren 90 super succesvol. Met een echte boyband was dat, hè? Met de Backstreet Boys had je natuurlijk. En Sync, 5, nou dat had je allemaal meer. En die 17 was er ook zo eentje. Dit was een van die hits uit die tijd. It's Alright, geruststellende woorden dus. Twente komt thuis.
1: Met Jordy Goorman.
0: Nou, hoe is het daar op die werkvloer van je? Ben je aan het afronden? Ben je al lekker thuis? Dat kan natuurlijk ook. Of nou, onderweg, dat kan ook. In ieder geval, de middagshow is er om jou naar je thuissituatie te begeleiden. Wat zeg ik dat eigenlijk ingewikkeld? Gewoon lekker naar huis, joh. Lekker idee. Vandaag 6 juli met onder andere een waarschuwing dit weekend voor de Twentse infrastructuur. Op verschillende plekken in Twente is belangrijke infrastructuur kwetsbaar bij langdurige en hevige regenval. Dat bleek ook de afgelopen tijd alweer. Toen hadden we een paar pittige buien die over Twente trokken met wateroverlast tot gevolg. Op hele gebruikelijke plekken, waaronder ook tunnels natuurlijk onder het spoor. De Prinsessentunnel in Enschede gaat het vaak mis. Maar bijvoorbeeld ook bij watermolen Bels. Hè, daar is natuurlijk ook een hoop schade ontstaan nadat de beek buiten zijn oevers trad. Blijkt ook aan de stresstest van de provincie Overijssel. In Almelo en omgeving lopen bijvoorbeeld het politiebureau en de brandweerkazerne risico. In Hengelo is het elektriciteitsstation aan de Oelerweg, of in Oeler kwetsbaar. In Enschede, daar geldt het voor de rioolwaterzuivering. Ook belangrijke wegen, onder meer rond de Oldenzaal, die kunnen bij extreme regenvaltijden onbereikbaar worden. De provincie gaat nu samen met de betroffen gemeente en het waterschap de veiligheidsregio bekijken welke maatregelen nodig zijn. De stresstest is gebaseerd op extreme regenneerslagscenario's, vergelijkbaar met de overstromingen in Limburg uit 2021. Nou, ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen, maar we moeten dus meer maatregelen nemen voor de klimaatverandering. Nou ja, over klimaatverandering gesproken. Ik zei het al, het is vandaag best aangenaam, maar later deze week, vooral richting het weekend, lijken er opnieuw tropische temperaturen aan te komen. Dus dan kun je je vast een beetje voorbereiden. De middagshow met onderweg Tiësto, The Business, ook Raven Linné. Nieuwe muziek is dat, ga je zo meteen horen. Maar eerst tijd voor deze van Meghan Trainor.

Nummer 1 radio station voor Twente. Wij zijn Twente FM met die lekkere van Tiësto. De business, nou, die wil je achter je laten richting je vrije maandagavond. Met zometeen hier het strijknieuws, het laatste nieuws uit Twente. Na deze nieuwe single van...

0: zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Museum Hengelo biedt een 4-daagse cursus stamboomonderzoek aan voor wie familiegeschiedenis allemaal wil ontdekken. Jeroen Zwier legt uit dat het zoeken al snel verslavend werkt, zodat er een aanknopingspunt gevonden is. Onderzoek leidt regelmatig tot verrassende ontdekkingen ver buiten Twente, zoals voorouders die naar Amerika trokken of als walvisvaarder in Noorwegen werkten. De 39-jarige Joyce Ball uit Almelo was 17 jaar verslaafd aan drugs voordat ze bij Mens door Mens weer grip op haar leven kreeg. In de podcast Wie A zegt vertelt ze presentator Tom van den Berg over haar werk als vrijwilligster. De stichting aan de Hoornbladstraat werkt met ervaringsdeskundigen die zelf verslaving of psychische problemen doormaakten. En getuigen hebben zaterdagavond in Amstdelden geholpen bij een aanhouding van een automobilist die wilde vluchten na een aanrijding met een fietser. Rond 11:15 werd op de Benteloze straat tussen Bentelo en Delden een fietser ernstig gewond geraakt. De bestuurder, een Hengeloer, werd door getuigen achtervolgd en staande gehouden. Over de verwondingen van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog. Het wordt 23 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen is er veel bewolking en een kans op een beetje regen aanwezig.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 70 kilometer file in het oosten van het land. Nog de meeste vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Valburg 12 kilometer file rijden met ruim 3 kwartier oponthoud. En de A50 valt op Arnhem richting Os. Bij Ravenstein is het wegdek in slechte toestand. Er staat 9 kilometer file met 1 kwartier vertraging. En tot zover.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Dat is het gouden duo, hè? David Guetta en Sia Furler. Als die wat aanraken met elkaar, dan wordt het gewoon een dikke hit. Dat bleek ook wel bij deze hit. Beautiful People, met ook nog hier het Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden na te lezen op 120.nl. En ook online een nieuwe aflevering van het alternatieve Twentse radioprogramma Donderslag, met aandacht voor gitaren uit Twente, zo zou ik het bijna willen zeggen. In deze aflevering onder andere een gesprek met Gerwin Reusink. Hij is van het project Undog en heeft in ieder geval een interview met een behoorlijk vragenvuur. Hij is bekend van zijn dialectteksten, diep zwarte humor en muziek waar je af en toe lichtelijk ongemakkelijk van wordt. Nou, ontdek dat zelf in de nieuwe aflevering van Donderslag. De nieuwe aflevering is terug te vinden op twentefm.nl/luister.

uur op Twente FM. En daarvoor het Stiel met Future Love Paradise bij de middagshow. Het is maandag. De kop van deze werkweek is eraf. We gaan richting je maandagavond. Ik weet niet of je al vakantieplannen hebt. Vorige week verscheen vanuit CBS weer cijfers dat het populairste buitenlandse vakantieland nog steeds Frankrijk is. Maar dat we ook steeds vaker gewoon in eigen land op vakantie gaan. En dat kan soms dichterbij dan je denkt. Want in Enschede, daar is namelijk het Wolderikpark vanaf halverwege deze week een tijdelijke camping. Woensdag tot en met zondag kun je op de buurtcamping terecht. Een mini-vakantie dicht bij huis. Bewoners die kunnen daar een paar dagen kamperen, ontspannen en met elkaar een beetje beter leren kennen. Dat is eigenlijk het idee. Deel van de plekken is voor vrijwilligers, een ander deel voor mensen met een laag inkomen en een deel voor betalende kampeerders. Dus iedereen kan meedoen. En ontstaan er hopelijk veel leuke ontmoetingen in het Wolderikspark in Enschede. Dus vanaf aankomende woensdag kun je daar misschien wel heel dicht in de buurt kamperen. Leuk idee. Nou, nog meer vakantievertier, de fietsvierdaagse in Tubbergen. Duurt nog even, maar 21 tot en met 24 juli gaat die verreden worden. Je kan je daar nog steeds voor inschrijven voor de fietsvierdaagse. Een deel van de route zal door, als gebruikelijk door Duitsland gaan. Dus een mooie fietsroute waar je aan kan deelnemen. Hopelijk is het dan niet zo belachelijk heet als vorig jaar. Hè? Dat een beetje aangename temperaturen. Want later deze week wordt het 30 graden. Nou, dan wil je eigenlijk niet op de fiets zitten in de brandende zon. Maar dat gaat er dus zeker aankomen. Check ook twentefm.nl voor meer informatie. Onderweg, Hoodie en de Blowfish. Hier is deze lekkere zomer.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt in een grote zedenzaak. Hij zou een flink aantal meisjes onder druk hebben gezet om blootfoto's naar hem te sturen. Dat deed hij hier, maar ook in het buitenland. En ook wordt hij verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. Door een tip uit het buitenland komt de politie de man op het spoor. Het kabinet pakt gemeenten aan die weigeren mee te werken aan de spreidingswet. De eerste 10 moeten binnenkort langskomen bij asielminister Van der Brink. Het gaat onder andere om de Friese gemeente Achtkarspelen en Valkenswaard in Brabant. Uiteindelijk kan het kabinet ze dwingen om asielopvang te regelen. President Trump heeft inderdaad contact gehad met de FIFA over een rode kaart die een Amerikaanse sterspeler kreeg tijdens het WK. Maar niet om de straf van tafel te krijgen, maar om te vragen nog eens naar de overtreding te kijken, zegt Trump nu. De FIFA heeft de schorsing inmiddels ingetrokken, zodat de Amerikaan toch kan meedoen. De Tour de France is aangekomen in Frankrijk en heeft meteen een nieuwe klassementsleider, Tadej Pogacar. Hij won na een slotklim de derde etappe en nam daarmee ook de gele leiderstrui over van Jonas Vingegaard. De rit ging van een stadje bij Barcelona via de Pyreneeën naar het Zuid-Franse Les Angles. En nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging in het oosten van het land nog op de volgende wegen. De A28 Groningen richting Amersfoort. Bij de IJsselbrug is een ongeluk gebeurd. Er is maar één rijstrook open. De vertraging is 3 kwartier. En de A50 valt op Arnhem richting Os. Voor knooppunt Valburg bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Vanavond, Twente komt thuis.
1: Nou ja, we zijn zeker niet halverwege. Het is begin van de week. De kop is eraf van deze werkweek. Het is maandagavond met vandaag een dag met twee gezichten. Vanochtend wat bewolking, hier en daar een spatje regen. Maar vanmiddag kwam de zon er even bij. Het wordt later deze week, in het weekend, zelfs tropisch warm zoals het er nu uitziet. Tot die tijd best aangenaam zomerweer.
2: Twente actueel.
1: Met vandaag onder andere veel napraten natuurlijk over de veelbesproken WK-wedstrijd gisteren van Noorwegen tegen Brazilië. Underdog Noorwegen door naar de kwartfinale na winst op Brazilië. Ja, dat was toch wel een dingetje. Nou, vanavond weer een paar mooie wedstrijden op de rol. Om 9:00 de wedstrijd Spanje-Portugal. Veel kritiek heeft hij het dan toch toegegeven. Ronaldo die gaat na dit WK stoppen, zei hij er zelf over. Maar verder kun je vannacht ook nog als je wil kijken naar de wedstrijd België tegen de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Dus die kan nog. En ook nog vannacht later de wedstrijd van Argentinië. Dus nou ja, dat allemaal in de achtste finales. Voor Nederland hoeven we ons in ieder geval geen zorgen meer te maken. Die liggen er al uit. Verlies tegen Marokko. Ja, was ook een dingetje. Nou, dat over het WK. Gelukkig ook ander nieuws uit Twente. Gaan we het straks over hebben met onderweg Scoop, Dua Lipa, Xavier Rock en eerst de Chainsmokers.

0: Scoop and Drop It was een groot hit in de jaren 90. Met ook nog hier gedraaid zojuist Chainsmokers in Paris.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Welkom hier maandagavond. De kop is eraf van deze werkweek. Vandaag 6 juli op de kalender. En uit cijfers blijkt dat meerdere Twentse gemeenten achterlopen met de huisvesting van statushouders. Blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om mensen met een verblijfsvergunning een woning te helpen. Van de 14 Twentse gemeenten voldoen onder meer Almelo, Dinkeland en Tubbergen niet aan de opgelegde taakstelling. Enschede zegt dat vooral het tekort aan geschikte woningen voor grotere gezinnen voor vertraging zorgt. Voor kleinere huishoudens is vaker sneller een woning beschikbaar. En bij het uitblijven van huisvesting zorgt ervoor dat de statushouders langer in asielzoekerscentra blijven. En die daar zitten daardoor natuurlijk weer overvol. Dus het blijft een beetje een ding. Er is ook een lichtpuntje, want bijvoorbeeld de gemeente Wierden heeft meer statushouders gehuisvest dan verplicht. Dus daarmee dragen zij een beetje bij aan de snellere doorstroom. Maar ja, het is natuurlijk een hele lastige spagaat waar gemeenten in zitten. Tel daar de publieke opinie nog een keer bij op. Hè, dat veel mensen denken dat ze niet aan een woning kunnen komen. Dat vooral de statushouders die woning krijgen. Nou, dat als je naar de cijfers kijkt, schijnt wel mee te vallen. Het is niet zo dat er heel veel woningen naar statushouders gaan. Maar ja, de woningmarkt is natuurlijk krap. En iedereen wil graag een woning. Er zijn er te weinig. Er moet wel weer meer gebouwd worden. Maar we zitten een beetje op het stikstofslot. Dus ja, de gevolgen zijn ook aan alle kanten merkbaar. Waaronder dus ook voor de doorstroom van asielzoekerscentra, van mensen die dus een verblijfsvergunning hebben gekregen, die dus hier mogen blijven, maar die maar geen woning kunnen vinden. En dat zorgt voor veel druk bij gemeenten die dat dan weer moeten oplossen. Want daar is destijds ja, die statushouders huisvestingsplicht uit voorgekomen.

gaat wel lukken hoor in de loop van deze week. Which way the wind blows. Het wordt maar liefst 30 graden staat er nu. When this day is done. Follow the sun. Nou ja, vandaag staat hij nog een beetje achter de wolken. Is op zich ook niet verkeerd. Als hij erdoor komt, heeft hij best kracht. Zojuist hoorde je Xavier Rudd en Follow the Sun met Dua Lipa. Ook nog een Break My Heart. Zometeen word je bijgepraat. Laatste nieuws.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hé, wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakt te smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om mee nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheid.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Waterschap Vechtstromen bereidt het onderzoek naar verhoogde PFAS-waarden in de rioolwaterzuivering in Hengelo uit naar alle 22 andere zuiveringsinstallaties. Onderzoek wees uit dat de installatie in Hengelo zelf niet de bron is, maar dat de stoffen binnenkomen via het riool en via slip van andere locaties. De herkomst blijft na maanden onderzoek onduidelijk. Ook worden voortaan meer soorten PFAS-verbindingen gemeten. De zaak Ardes dreigt opnieuw te verzanden in een kat-en-muisspel tussen de gemeente, gemeenteraad en ondernemer na meer dan 10 jaar conflict. Een nieuwe rechtszaak lijkt de laatste mogelijkheid voor een onafhankelijk oordeel. Gebrek aan informatie blijft de kern van het probleem. De gemeenteraad krijgt vaak onvolledige of onjuiste antwoorden op haar vragen. En Oud-Marsum vierde zaterdag 4 juli de eerste editie van Siepel Sounds met muziek in 6 tuinen. Burgemeester John Joosten opent het evenement, waarna showband De Helena's aftrapt in de tuin van Huize Franciscus. De organisatie liet weten dat het concept van tuin, band en drankje goed aanslaat. Oud-Marsum heeft er nu een geslaagd evenement bij. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het op en schijnt de zon nog een tijdje. Komende nacht is het vrij helder. Bij een zwakke westenwind koelt het af naar 16 graden. Morgen is er ook veel bewolking in het noorden van het land. En de meeste zon is in het zuiden van het land.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Hier is in het oosten van het land nog op de A28 Groningen-Amersfoort. Daar gebeurde tijdens de spits een ongeluk bij de IJsselbrug. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij, maar de vertraging is nog wel bijna een half uur. En de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Valburg 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

ook naar jordi@twentefm.nl of ik deze van de Wielbos nog een keer wilde draaien. Video killed the radio star bij deze gedraaid. Daarvoor hoorde je nog het streeknieuws. Dat lees je na op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl.

The Gang en Ladies Night. En daarvoor nog Akda de Munnik met Ren, Lenny Ren bij Twente FM. En met vandaag best een aardige dag uiteindelijk. Vanochtend nog een klein spatje regen, maar uiteindelijk kwam de zon er nog even bij. Vanavond en vannacht hier en daar wat bewolking en ook opklaringen. De minimumtemperaturen die liggen zo rond de 16 graden. Morgen, je dinsdag, een beetje hetzelfde als vandaag. Er is de hele dag ruimte voor de zon. En in de temperaturen lopen opnieuw op naar een aangename 24 graden. Ook woensdag nog een beetje hetzelfde weerbeeld. Maar de tweede helft van de week gaat de zon er vaker bij komen. Dat betekent ook dat de temperaturen verder gaan oplopen. Donderdag al zo'n 27 graden. Maar richting het weekend zouden we wel eens met tropische waarden van 30 tot lokaal 31 graden te maken kunnen krijgen. Kortom, we beginnen met wat bewolking en aangenaam 24 graden. Tweede helft van de week oplopende temperaturen en meer zon.

Forrester, Risk It All. Vorige week stond hij nog in de Johan Cruijff Arena, hè, met een wervelende show. Ja, dat kan hij als geen ander. Zojuist Risk It All. En daarmee aan het einde gekomen van de middagshow. Zo meteen na 7 de tijd voor Richard de Vetter. Hij is er met de avonddienst. Ik wens je een hele fijne avond. Ik spreek je morgen graag weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
8: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
9: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
8: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
9: De schaduwmakers uit het oosten.
10: Wil jij €500 netto verdienen?
11: Wat?
10: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
11: Wow.
10: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar bewapende politieeenheid heeft in Tiel een eind gemaakt aan een gijzeling. In een flat werd een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. De gegijzelde man was volgens regionale media gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een man uit Zwijndrecht heeft volgens justitie veel slachtoffers gemaakt met sextortion. Hij liet meisjes in chatgesprekken naaktfilmpjes van zichzelf sturen, waarmee hij ze daarna chanteerde. Zaak kwam aan het licht na een tip uit het buitenland. Op zijn telefoon vond de politie allerlei bewijsmateriaal. Een ravage in Terneuzen. Daar is een brandweerwagen op een oprit van een provinciale weg uit de bocht gevlogen en in stukken gebroken. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat niet om een wagen van de officiële brandweer, maar die van chemiebedrijf Dow Chemical. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Het leek alsof er ineens heel veel elektriciteit werd verbruikt en uit voorzorg besloot beheerder Enexis een deel van Tilburg van het stroom af te halen. Maar in werkelijkheid was er geen piek in het verbruik. Door foute meetapparatuur leek het alleen zo. En nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het oosten van het land. En die staat op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Daar gebeurde tijdens de spits een ongeluk ter hoogte van de IJsselbrug. Alle rijstroken zijn alweer even vrij, maar er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Altijd lekker die blazers. George Ezra en Anyone For You, Tiger Lily.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Goedenavond, welkom bij de Twente FM maandagavonddienst. Jouw wekelijkse Escape from Reality. Het is alweer 6 juli, de eerste avonddienst van deze maand. Juli is de nieuwe maand is begonnen en jouw werkweek waarschijnlijk ook. Of je moet vakantie hebben, want de vakanties die zijn bijna weer begonnen. Volgens mij is het nog een weekje, denk ik. 1 of 2 weken. En dan is het. Of het is al begonnen. Ik ben een beetje uit de kleine kinderen, dus ik weet het niet meer zeker. En misschien ben je ook een beetje, en dat heb ik ook een beetje, dat ik een beetje verward ben en dat je moe bent. Omdat je best wel wat uurtjes 's nachts, tenminste de echte voetballiefhebbers, en daar schaar ik mezelf ook wel onder. Ja, toch wel stiekem weer voetbal te gaan zitten kijken. En de laatste dagen worden we niet. Als je gaat slapen, dan mis je echt wel wat. Dan word je 's morgens wakker en denk je, verdorie, wat een geweldige wedstrijd was dat. Dus ik heb vannacht wel even nog een stukje zitten kijken. Ik heb Engeland niet helemaal afgekeken, maar wat een wedstrijd was dat ook alweer. Daar straks nog wat meer over. Sowieso een vol programma, want het volgende uur praat ik met Titia van der Stelt. En die deed mee aan het WK Hyrox in Zweden een aantal weken geleden. En wat nou Hyrox precies is, blijf hangen, het volgende uur weet je er alles van. Natuurlijk straks om 7:30 de 80-90-100 regeling met een nummer uit de jaren 80, uit de jaren 90 en de Zero's. En ja, we kunnen er eigenlijk niet omheen. Bruno Mars, het is Bruno Mars week. Afgelopen donderdag 2 juli is hij begonnen met zijn reeks in concerten in de Amsterdam Arena. Dus hij stond er donderdag, hij stond er zaterdag, hij stond er zondag gisteren. Hij staat er vanavond niet, want hij weet dat ik hier zit. Dus dan dat wilt hij niet. Hij weet dat het oneerlijke concurrentie is. Dan waarschijnlijk blijft de arena leeg. Dus morgen, dinsdag 7 juli, dan komt Bruno Mars naar de Johan Cruijff Arena voor de laatste keer tijdens zijn Romantic Tour. En dit is de eerste keer dat hij trouwens in de arena staat. Ik had eigenlijk verwacht dat hij daar al vaker was geweest, maar dat is het niet. Dus hij pakt in ieder geval goed uit met 4 optredens. Dus morgen als je kaartjes hebt, ik heb al heel veel dingen voorbij zien komen. Het is gewoon, hij is gewoon zeg maar best wel goed. Dus ik denk, laten we dan ook maar gelijk even iets van hem draaien. Dit vind ik in ieder geval een van zijn betere nummers. Grenade van Bruno Mars.

0: Rolf Sanchez en Emma Heesters en Contigo.
1: Tips van de week.
0: Ja, dan gaan we weer verder. Twente Rocks. Normaal zoeken we natuurlijk even contact met Robert Kramer. Die geniet van zijn verdiende vakantie. Volgens mij zit hij ergens in de diepe bergen van Limburg. Maar dat geeft niet, want ik heb ook nog een paar mooie dingetjes gevonden. Waar je nog naartoe kan, wat nog niet is uitverkocht. Onder andere 10 juli. Dan kan je naar Metropool in Hengelo. Daar treedt de band Ziek op. En dat is een band die... dat is geen nieuw bandje, nee. Sinds 1993 blazen ze alles omver. Met een compromisloze mix van hardcore, punk en speedrock. Dus je moet wel een beetje van het wat ruigere werk houden. En eigenlijk het werk waarvan je oordop en het zwaar te verduren krijgen. En de vloer die zal het waarschijnlijk ook moeten ontgelden. Het is niet een onbekend bandje hoor. Want als je kijkt naar waar ze het podium mee gedeeld hebben in het verleden. Onder andere Jerry Cantrell van Alice in Chains. Pearl Jam en de Super Suckers. Fantastische naam trouwens. Maar ze bleven altijd die rauwe outlaws die hun eigen regels schrijven. Daar kan je naartoe. 10 juli. En de schade aan de deur valt allemaal nog mee. €23. Dus in de voorverkoop moet ik zeggen. Aan de deur 26. Dat is in ieder geval nog vrij. En wat ook belangrijk is. We gaan het toch waarschijnlijk weer over het weer hebben de komende week. Dit weekend wordt het tropisch warm. Ja, en dat kan ook niet anders. Want natuurlijk in Hengelo staat Tropical Night op het programma. Zaterdag 11 juli gaat het weer los in de binnenstad van Hengelo. Ja, dus er is te veel gebeurt er om op te noemen. Ik heb wat kleine dingetjes eruit gehaald. Je kan naar het Marktplein gaan. En dan vanaf 1 uur 's middags al, met de hele familie, is er een salsa workshop. Nou, dat past natuurlijk geweldig mee bij het weer. En aansluitend ook salsa dansen. En dan om 3 uur heb je een Latin House DJ. Dus dat is ook gewoon lekker. En vanaf 19 uur wordt het plein omgetoverd tot een waar mini-festival met food trucks, cocktail shakers, bacha DJ Mania, een brassband en salsa dansers. Dus dat is echt waar Tropical Night om te doen is. En zo heb je overal. Dus volgens mij staat er nog een rasta-bandje bij het Appelplein. Dat is bij Café de Appel. En op de Lambertusplein knalt de muziek. DJ Las die maakt er dan een waar feestje van. Dus de hele dag is er van alles te doen. Ga daar zeker naartoe. Tropical Night van in Hengelo. Het weer wordt in ieder geval goed. En waar het ook goed voor is. Heb je zin dus in reggae, dub en iets meer dan een doorsnee zaterdag. Dan kan je ook weer naar Hengelo toe. Hou dan die zaterdag ook nog vrij in je agenda. Want je kan dus kiezen of je gaat naar de Tropical Night. Of je gaat naar Broedplaats Oogst. Want daar heb je de Tropical Alternative. Dat is een gratis muziekfestival met live muziek, DJ's, food trucks en beachy vibes. Dat is net als je zeg maar aan de achterkant van het station van Hengelo. Als je daar rechtuit loopt, dan loop je bijna. Dan is het ongeveer 500 meter en dan heb je Broedplaats Oogst. En het programma volgens de organisatie is Tropical Alternative echt terug van weg geweest. Na 4 edities op het Beekplein en een succesvolle editie op Oost vorig jaar streekt dit festival nog 1 keer neer op deze huidige locatie. Zaterdag 11 juli dus. Het begint om 3 uur 's middags en loopt door tot ongeveer middernacht. En wat ik net al zei, er staan foodtrucks, dus je hoeft niet naar huis om te gaan eten. Zelf eten meenemen is dit keer niet de bedoeling. Normaal mag dat wel, er staan altijd barbecues. Dit keer niet. En op het programma staan Klima, General Jabba en GR Kenna. En daarnaast draaien DJ's van Tropical Alternative en Aris Unbound. Aris Unbound, dat is een platenzaak in Enschede. En voor wie het dus niet kent, terrein aan het S-Rijn 53. En dat wat betreft Twente Rocks. En omdat we toch dan een beetje in de reggae-sfeer zitten, ik denk, dan moet ik toch even eentje van UB40 erin slingeren. Dit is Sing Our Own Song.

0: money. Inderdaad, zometeen nog meer avonddienst hier op jouw Twente FM. Met onder andere de 80-90-100 regeling.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: Of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Waterschap Vechtstromen bereidt het onderzoek naar verhoogde PFAS-waarden in de rioolwaterzuivering in Hengelo uit naar alle 22 andere zuiveringsinstallaties. Onderzoek wees uit dat de installatie in Hengelo zelf niet de bron is, maar dat de stoffen binnenkomen via het riool en via slip van andere locaties. De herkomst blijft na maanden onderzoek onduidelijk. Ook worden voortaan meer soorten PFAS-verbindingen gemeten. De zaak Ardes dreigt opnieuw te verzanden in een kat-en-muisspel tussen de gemeente, gemeenteraad en ondernemer na meer dan 10 jaar conflict. Een nieuwe rechtszaak lijkt de laatste mogelijkheid voor een onafhankelijk oordeel. Gebrek aan informatie blijft de kern van het probleem. De gemeenteraad krijgt vaak onvolledige of onjuiste antwoorden op haar vragen. En Oud-Marsum vierde zaterdag 4 juli de eerste editie van Siepel Sounds met muziek in 6 tuinen. Burgemeester John Joosten opent het evenement, waarna showband De Helena's aftrapt in de tuin van Huize Franciscus. De organisatie liet weten dat het concept van tuin, band en drankje goed aanslaat. Oud-Marsum heeft er nu een geslaagd evenement bij. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het op en schijnt de zon nog een tijdje. Komende nacht is het vrij helder. Bij een zwakke westenwind koelt het af naar 16 graden. Morgen is er ook veel bewolking in het noorden van het land. En de meeste zon is in het zuiden van het land.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij, nog één file in onze regio. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is momenteel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Firestone. Daarmee aangeland bij de 80-90-100 regeling. Een nummer uit de jaren 80, uit de jaren 90 en de Zero's. En uit de Zero's, echt 2000, echt vooraan de Zero's, hebben we Shackles met Mary Mary. En ik weet niet of je dat kent, maar de debuutsingle van dat, het is een gospelduo. Is gelijk een klapper van een hit. En onder meer België, Nederland en Noorwegen en Amerika schiet de track de top 10 in. En het nummer wordt oorspronkelijk opgenomen en uitgebracht in december van het jaar 1999. Maar de re-release die vindt pas een maand later plaats. Om te dienen als promotionele doeleinde van het album dat er dan aan zit te komen. En als we kijken naar die single in de top 40. In de 2000 komt het de top 40 binnen op plekje 39. Dat is vrij laag eigenlijk. Maar daarna stijgt het gewoon rustig en gestaag door naar nummer 4. En het verliet uiteindelijk na 19 weken de top 40. Het was echt wel een knoepetje van een hit. Kwam ook in de top 100 van dat jaar. Van 2000 hoorde je hem terug. Die straks uit de Zero's. Daarvoor hoor je Texas met Black Eyed Boy uit 1997. En we beginnen met de broertjes. De twins moet ik zeggen. Bros uit 1988. Dit was hun grootste hit. When Will I Be Famous? When...

0: 9800 regeling. Shaggles, Mary Mary uit 2000 uit de 90s. Texas met Black Eyed Boys. En ik begon uit de 80s, late 80s. Bros and When Will I Be Famous. En daarmee aangeland bij...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, dan moet ik eigenlijk even deze starten.
2: Pieter Bos.
0: Die kent iedereen wel.
2: Met zijn voorspelde kost.
0: Ja, Pieter Bosje.
2: In zijn rode dagen, zon of regen vlagen, brieven pakjes brengt hij door het land.
0: Dat ken je waarschijnlijk nog wel, Pieter Post. Nou ja, Pieter Post bestaat echt. Want die bekeek namelijk meer dan 1000 gefotografeerde brievenbussen... uit de Pieter Post brievenbusjacht. En wat blijkt? Nederlandse brievenbussen zijn opvallend vaak gestickerd... en soms zelfs compleet overgenomen door stickers, tags en straatreclame. En we praten hierover, we hebben nog even een gesprek gehad met Erik de Zeeuw.
3: Ik denk dat jullie hele actieve stickeraars hebben. Nee, we hebben Pieter Post, pieterpost.nl en of pieterpost.com. En we maken het makkelijk om online brieven en kaarten te sturen. En we zochten eigenlijk een leuke manier om mensen actief te houden. Ik weet niet of je bekend bent met Ommetje of misschien Pokémon Go. We dachten, ja, wat is nou een creatieve manier om lekker de straat op te gaan, een wandeling iets te maken. En zo zijn we eigenlijk bij de brievenbusjacht beland. En dat is heel goed opgepakt. Helemaal in jullie regio ook. Volgens mij hebben in Twente staan er, volgens mij, ik moet even de data erbij pakken, maar 216 brieven in totaal. En er zijn we ruim over de helft zijn gefotografeerd en vastgelegd. En daar zijn dus ook heel veel met stickers van. Wij eerst ook niet. Nou ja, er staan er 10.000 in Nederland in totaal. En je ziet het gewoon steeds meer verdwijnen uit het straatbeeld. Ik vind het toch echt wel iconisch. Dat je iedereen weet waar er één staat. En ze vallen gewoon altijd lekker op. Dus wij dachten, ja, het is wel mooi om dit te gaan vastleggen. We hebben dus zelf ook wel wat gewoon online gedeeld met mensen. En dat werd heel goed opgepakt. En mensen zijn lekker de straat op gegaan. Dus dit was een soort van ideale manier om lekker creatief de deur uit te gaan. We hebben echt heel wat gekke stickers zien langskomen. Ook op brievenbussen waar gewoon 100 keer dezelfde sticker bijvoorbeeld op zit. Je kan de hele lijst dus ook vinden op pieterpost.nl. Ja, eigenlijk wel. Ja, dus we vonden het in deze tijd van mailtjes en appjes geloven wij gewoon in iets tastbaars. En daar brieven en postkaarten voelt natuurlijk, ik weet niet of je ze zelf nog wel eens ontvangt, maar natuurlijk veel echter dan een mailtje of een appje. Dat geeft gewoon veel meer aandacht, veel meer liefde. En we vonden het best moeilijk en tegenwoordig wordt het ook steeds moeilijker, verdwijnen meer brievenbussen. Dus pieterpost.nl helpt daarbij om dat lekker makkelijk te maken voor mensen.

0: Ja, ik weet niet of je een 9-to-5 mentaliteit hebt. Dolly Parton blijkbaar wel. Grote hit was dat van. Je luistert nog steeds naar de avonddienst hier op Twente FM. Zometeen na het nieuws van 8 uur, ongeveer 8:15 denk ik. Dan spreek ik met Tietje van der Stelt, die meedeed aan het WK Hyrox in Zweden. Wil je er alles over weten? Blijf er hangen. En, maar voor het zover is, heb ik nog Justin Wellington en Small Jam met Aiko Aiko.
1: Hey yo, big wave. Tell him Aiko.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luister. Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Omdat hij niet wilde luisteren, vuurden agenten eerst een waarschuwingsschot af en daarna werd gericht geschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Als laatste van de grote steden hebben ze nu ook in Den Haag een coalitieakkoord. Hart voor Den Haag gaat de stad besturen samen met VVD, CDA en DENK. Hart is de partij van Richard de Mos en kwam bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus. Wat de nieuwe coalitie precies met Den Haag van plan is, horen we vrijdag. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet vinden de Groenen, maar hun motie kreeg te weinig steun. De FIFA heeft aan alle discussie een eind gemaakt. Amerika kan vannacht gewoon sterspeler Balogun laten meespelen in de WK-wedstrijd tegen België. Belgen hadden protest aangetekend omdat de FIFA een schorsing vanwege een rode kaart had ingetrokken. Maar België is helemaal geen partij in deze zaak, dus is de protest afgewezen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Good old Huey Lewis and the News, Heart and Soul.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Welkom terug bij de Avonddienst hier op jouw eigen Twente FM. Nog een vol programma tot de klok van 9 uur. Natuurlijk ga ik straks nog even terugkijken op de afgelopen voetbalnacht en vooruitkijken voor wat er allemaal gaat komen. Want zometeen staat er al een klapper op het programma om 9 uur. Spanje tegen Portugal. Nou, dat wordt met er eentje. En vannacht moeten natuurlijk de Belgen tegen Amerika. Er is ook een hoop over te doen geweest. Daar straks meer over. Verder regio nieuws over de Groene Loper. Dat is in Enschede, Oldenzaal, Losser, Hengelo. Die nodigt buurten, verenigingen en vrijwilligersgroepen uit om samen de stad nog groener en smakelijker te maken. En hoe ze dat doen, dat hoor je zo meteen. En ik spreek zo met Tisha van der Stelt, die meedeed aan het WK Hyrox in Zweden. Dus wil je daar alles over weten en ook over Hyrox, blijf dan zeker hangen. Zometeen een lekker, ja, vrolijk deuntje. Sun Club met Fiesta de los Tomareliros, als ik het goed zeg. Maar eerst, hij heeft wel een beetje mijn zwak. Youngblood, ik vind echt een geweldige artiest. Daar stond weer op verschillende festivals. Kom je hem tegen. En dit blijf ik echt een geweldig nummer van hem vinden. The Funeral.

0: hoorde Youngblood en The Funeral. En dit was Sun Club. En ik ga het nog één keer proberen. Fiesta de los Tomorileros. Ik denk dat ik het wel redelijk heb uitgesproken zo. Dat hoop ik in ieder geval. Ja, dan ga ik contact zoeken met Tisha van der Stelt. Die meedeed aan het WK High Rocks in Zweden. En als het goed is, hangt ze aan de andere kant. Goedenavond, Tisha.
1: Yes.
0: Ja.
1: Goedenavond.
0: Luid en duidelijk. Fijn dat je even aan de lijn kan komen om, ja, om alles te vertellen over jezelf, maar ook over High Rocks.
1: Ja.
0: Dat is, maar om, voordat we zover gaan, ja, wie ben je eigenlijk en wat doe je?
1: Nou, ik ben Tisha van der Stelt en ik ben sportdiëtist. Ik heb een eigen diëtistenpraktijk en daarmee begeleid ik mensen met voeding. Onder andere topsporters, maar ook mensen met overgewicht. Mm-hmm. En daarnaast probeer ik nog tijd te vinden om een beetje sportief te zijn.
0: En dit doe je al lang, dit werk?
1: Ja, ik heb mijn praktijk al 14 jaar. Dus dat... Schiet mooi op.
0: Dat schiet mooi op. En dat is in Enschede, dacht ik, hè?
1: Ja, onder andere. Ja, verspreid over Twente. Maar zelf zit ik het meest in Enschede.
0: Oké. Ja, en dan... Ja, ik zag het. Volgens mij is het nu, denk ik, 2 weken geleden, het WK. High Rocks.
1: Ja, ja, inderdaad. Afgelopen weekend was het 2 weekenden geleden, zeg maar. Ja.
0: Ja, en dat was in, denk ik, in Stockholm in Zweden. Als ik het goed heb voorbereid.
1: Ja, ja, dat klopt helemaal.
0: En dat was het WK.
1: Dat het in Nederland was.
0: Ja, dat was dan een WK. Maar ik ga er dan ook vanuit eigenlijk dat je ook EK's hebt en Nederlandse kampioenschappen, of niet?
1: Nederlandse kampioenschappen die bestaan nog niet.
0: Okay.
1: Europese kampioenschappen wel, maar dat zijn tot nu toe alleen open Europese kampioenschappen. Dus dat wil zeggen dat je niet hoeft te kwalificeren. Ja. Dat je zo kan meedoen.
0: Okay.
1: Maar voor het WK dan moet je je wel voor kwalificeren.
0: Dan moet je kwalificeren. En dat heb je dus gedaan.
1: En ja.
0: Moet je dat, hoe gaat dat dan in zijn werk? Is dat dan een wedstrijd die... wordt dat gecontroleerd? Of moet je dan een aantal wedstrijden meedoen waarbij je een bepaalde limiet moet halen?
1: Ja, eigenlijk alle wedstrijden, alle High Rocks wedstrijden over de wereld kun je je kwalificeren. Maar dan hebben ze wel bijvoorbeeld per leeftijdscategorie waarin je dan je kan kwalificeren. Of per soort categorie, want je kunt solo of duo bijvoorbeeld doen. Daar hebben ze bijvoorbeeld 1 podiumplek, dus alleen de nummer 1 die je gekwalificeerd gaat worden. Of alleen de nummer 1 en 2 als het een wat groter evenement is. Dus zodoende door een eerdere podium in plaats te pakken heb ik me gekwalificeerd. Zowel solo als dubbel mixed. Dus man-vrouw duo.
0: Ja, hoe ben je eigenlijk op het pad gekomen van High Rocks? En de andere vraag, wat is High Rocks precies?
1: Ik zal eerst met je laatste vraag beginnen.
0: Ja.
1: High Rocks is 8 keer een kilometer rennen, indoors. Meestal in een grote evenementenhal, bijvoorbeeld in Nederland, in de Amsterdam Rai bijvoorbeeld, gehouden. En dan ga je, als je bijvoorbeeld 2 of 3 ronden hebt gelopen, dus die kilometer, ga je de cirkel naar binnen. En daar zijn 8 stations afwisselend. Je begint met een ski-erg, dus een soort skibeweging, een soort van staande roeimachine.
0: Ja.
1: Dan moet je weer een kilometer lopen. Dan ga je een slee duwen, weer een kilometer lopen, slee trekken. Dus je wisselt elke keer af met de kilometer. En dan komen er nog burpees, roeien, met een kettlebell lopen, zware wobbles en lunchwalk, dus met zo'n zak in je nek, met je knieën de grond aan tikken. En dat het eindigt dus met de wobbles. Dat is het zwaarste onderdeel. 100 zware ballen tegen een target aan gooien. En dan zit je High Rocks erop.
0: Dat is een soort basketbal, hè? Even heel simplistisch gezegd. Omhoog gooien, hè? Iets zwaardere bal.
1: De kilo is in ieder geval voor dames pro is 6 kilo. En het is wel iets zwaarder dan basketballen. En je moet ook een hele diepe squat maken, want anders wordt hij niet goedgekeurd. Dus bijna helemaal je billen aan je enkels raken bijna.
0: Staan er dan mensen bij? Want je hebt wel eens met snelwandelen, dat er iemand met zo'n bedje voor je komt zwaaien als je het niet goed doet. Is er ook, staan hier ook overal mensen om te kijken of je de oefeningen dan wel goed uitvoert?
1: Ja, overal staan juryleden en die worden ook met het jaar lijkt het wel strenger. Dus bijvoorbeeld met de lunchwalk, dat je wel goed je knieën op de grond doet en dat je wel echt uitstrekt. En bij de wobbles, of je wel diep genoeg gaat in de squatpositie en de target wel echt raakt. Want anders dan krijg je no rep, dus dan telt die herhaling niet en dan moet je hem overnieuw doen. Of je krijgt een penalty, krijg je straftijd, dat kan ook.
0: Ja, het is eigenlijk... Ik heb zelf wel eens meegedaan met een obstakelrun. En daar lijkt het een beetje op, omdat je dan ook moet rennen. En dan moet je ergens overheen en dan weer rennen. Alleen dat is buiten. En dit is volgens mij, Hybrid is altijd binnen?
1: Ja, je hebt een paar. Bijvoorbeeld Berlijn of New York, die zijn half open. Dus dan ren je een klein stukje naar buiten. Maar het is eigenlijk gebruikelijk dat alles gewoon indoor is. Ja. En zodoende ben ik er ook bijgekomen hoor. Want ik deed inderdaad ook fanatiek aan obstakelrunning. Maar door corona gingen al die grote evenementen niet meer door. Ja. En toen kwam dit om de hoek kijken. En toen dacht ik, hey, dat lijkt wel een beetje daarop. Het is ook rennen, oefening. Dus iemand wees mij erop van, oh, dat lijkt me wat voor jou. En ik dacht, nou ja, laten we maar eens meedoen. En toen was ik meteen al gekwalificeerd. Dus dat
0: betekent dat je
1: virusje is blijven hangen.
0: Ja. En is het dan zo dat het is echt gewoon ook... alle oefeningen zijn altijd hetzelfde. Dat is gewoon high rocks. Dat zijn altijd dezelfde oefeningen. Niet dat het iedere keer verandert of...
1: Ja, en dat maakt het dus ook heel erg meetbaar. Dus dan kun je ook echt je eigen tijd verbeteren. Okay. En dat maakt het ook heel toegankelijk voor Jan en Alleman. De oefeningen zijn niet heel erg moeilijk. Je moet er natuurlijk wel een beetje voor trainen, wil je er wat beter in worden. Maar het is niet een hele technische, inhoudelijke oefening wat... voor sommigen wellicht onbereikbaar is. Ik geloof dat als je wilt dat je zeker altijd... of het nou samen met iemand is of alleen iemand is... een high rocks kan compleet. Alleen de een die doet er misschien 2,5 uur over... en de ander misschien wel onder het uur.
0: Okay, en is het dan, dat is dan een volgende vraag... zijn de gewichten dan aangepast of voor iedereen gelijk? Of is het aangepast aan jouw lichaamsgewicht of is het allemaal hetzelfde?
1: Je hebt drie categorieën. Je hebt de vrouwen open. En als je alleen doet, dan moet je alle gewichten, alle oefeningen alleen volbrengen. Maar dan is dan bijvoorbeeld de wobble, de zware eindbal, is dan 4 kilo. En de kettlebells zijn wat lichter en de slees zijn wat lichter. Als je... Women Open Duo doet, dan mag je het zelfs opsplitsen. Dus dan kun je het samen met je duopartner zeggen van nou, duw jij nog maar een stukje van de slee. Alleen het lopen is wel altijd samen.
0: Okay.
1: En dan heb je de Mannen Open en de Vrouwen Pro. Dat zijn dezelfde gewichten. En de Mixed Duo, dus man-vrouw duo. Dus die hebben dan bijvoorbeeld die wobble van 6 kilo en een wat zwaardere slee, zwaardere kettlebells. En dan heb je nog de Mannen Pro en die hebben een wobble van 9 kilo en de allerzwaarste slees en kettlebells. Dus die moeten het meeste dan zien te verslepen als het ware.
0: Ja, het is mooi dat er best wel veel mogelijkheden zijn. Hè? Je kan dus combineren, je kan man-vrouw doen, je kan het solo doen. Dat lijkt me op zich ook wel leuk. Wat ik me dan afvraag, want je kwalificeert je ervoor, maar dan ben je zelf eraan het sporten. Zijn er ook hier landenwedstrijden in, dat je bijvoorbeeld als Nederlands team iets doet, of is het echt individueel?
1: In principe is het individueel, maar er bestaat nog een categorie en dat is de relay. En dan ben je met een team van 4. En dan kun je dus 2 oefeningen per persoon kiezen. Bijvoorbeeld dat degene start met de ski-erg bijvoorbeeld en een kilometer rennen. En dan oefening nummer 5, de roeier en de kilometer rennen bijvoorbeeld doet. Dus dat moet je ook een beetje tactisch doen van wie doet wat, wie is waar sneller in. Ja. En dat kan wel per land, want daar heeft bijvoorbeeld Nederland ook een team van 2 dames, 2 heren mogen vertegenwoordigen. En die hebben het dus opgesplitst.
0: Oké, zo werkt het dus. En dan de belangrijkste vraag. En wat is het geworden?
1: Nou, helaas geen PR. Daar had ik wel op gehoopt. Okay. Nou heb ik om mij heen vrij... ik heb eigenlijk niemand gesproken die dat wel had. Dus wellicht de warmte, wellicht de opstelling van het parcours. Er zit soms nog een kleine nuance in. Ze zeggen dat ze het altijd nameten. Maar ja, als je 3 rondes moet lopen met zeg maar 12 bochten... of 2 rondes met 8 bochten... dat maakt altijd wel een verschil in snelheid. Zeg het maar waarom. Maar helaas zat een PR er niet in. Daar hadden we wel op gehoopt en ik zelf ook. Dus ja. Zowel mijn solo-wedstrijd als duo. Maar allebei moesten we helaas zelfs 2 minuten toegeven. Dat vond ik achteraf best veel, best jammer. Maar ja, we stonden er maar. We hebben plezier gehad, dus dat was al mooi.
0: Zo kun je het ook zien natuurlijk. En heb je dan, dat is dan weer de volgende vraag. Ja, wat zijn je volgende doelen? Staat er weer iets, staat die stippen ergens op de horizon?
1: Ja, zeker. Ja, er staan alweer volgende Hyrox events gepland. De eerste is in Maastricht in september. En helaas kon ik geen kaartje krijgen met mijn vaste duo mix partner. Dus nu ga ik samen met een andere dame de Pro Women dubbel doen. En ook daarbij blijft het doel kwalificeren voor het WK. Maar dat zal het volgende WK zijn in Hongkong in 2027. Dus dat duurt nog eventjes.
0: Natuurlijk even. Ze gaat de hele wereld over. Dat is iets verder weg dan Zweden natuurlijk.
1: Ja, net wat verder. Ja, ik ben ook naar Las Vegas geweest, mijn eerste WK. En Nice en Manchester waren de tweede en derde WK's. Dat was iets dichterbij. Vorig jaar gingen ze naar Chicago. Toen was ik wel geplaatst, maar toen ging ik trouwen. Dus dat vond ik net iets belangrijker.
0: Ja, dan houdt het op even. Ja, snap het.
1: Ja.
0: Nou, ja, maar mooi.
1: Dus nu moet maar een beetje sparen voor Hongkong.
0: Nou, dan hoop ik in ieder geval dat je daar wel die PR gaat pakken.
1: En, nou, dat hoop ik ook. Ja, eerst nog maar eentje neerzetten om te kunnen kwalificeren, denk ik.
0: Ja, dat is oké. Okay. First things first.
1: Grotere uitdaging.
0: Helemaal gelijk. Ik heb ook even gevraagd van, wat kan ik draaien voor je? En toen kwam jij met de Black Eyed Peas.
1: Ja, met Pump It. Ja, dat is wel een nummer die best wel vaak wordt gedraaid tijdens de wedstrijden. En je krijgt niet heel veel van de muziek mee, omdat je zo gefocust bent in de wedstrijd. Maar het staat altijd wel knetterhard. En als ik deze ergens op de achtergrond hoor, dan denk ik altijd, oh ja, lekker looptempo. Kom op, door.
0: Ja, nou, gaan we die in ieder geval draaien. Nog een fijne avond en bedankt dat je ons even te woord wilde staan.
1: Ja, dankjewel. Fijne avond.

0: Ja, zometeen het laatste half uurtje van deze avonddienst.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Roscoe. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Waterschap Vechtstromen breidt het onderzoek naar verhoogde PFAS-waarden in de rioolwaterzuivering in Hengelo uit naar alle 22 andere zuiveringsinstallaties. Onderzoek wees uit dat de installatie in Hengelo zelf niet de bron is, maar dat de stoffen binnenkomen via het riool en via slip van andere locaties. De herkomst blijft na maanden onderzoek onduidelijk. Ook worden voortaan meer soorten PFAS-verbindingen gemeten. De zaak Ardes dreigt opnieuw te verzanden in een kat-en-muisspel tussen de gemeente, gemeenteraad en ondernemer na meer dan 10 jaar conflict. Een nieuwe rechtszaak lijkt de laatste mogelijkheid voor een onafhankelijk oordeel. Gebrek aan informatie blijft de kern van het probleem. De gemeenteraad krijgt vaak onvolledige of onjuiste antwoorden op haar vragen. En Oud-Marsum vierde zaterdag 4 juli de eerste editie van Siepel Sounds met muziek in 6 tuinen. Burgemeester John Joosten opent het evenement, waarna showband De Helena's aftrapt in de tuin van Huize Franciscus. De organisatie liet weten dat het concept van tuin, band en drankje goed aanslaat. Oud-Marsum heeft er nu een geslaagd evenement bij. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het op en schijnt de zon nog een tijdje. Komende nacht is het vrij helder. Bij een zwakke westenwind koelt het af naar 16 graden. Morgen is er ook veel bewolking in het noorden van het land. En de meeste zon is in het zuiden van het land.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Robin en The Promise You Made hier in de avonddienst op Twente FM. En daarmee aangeland bij
1: informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, en dit keer over de Groene Loper. Dat is in Enschede, Oldenzaal, Lossen en Hengelo. En die nodigt buurten, vereniging en vrijwilligersgroepen uit om samen de stad nog groener en smakelijker te maken. Met de najaarsactie Proef de Natuur. Eetbare planten voor mens en dier kunnen inwoners van Enschede tegen een kleine bijdrage een rijk gevuld plantenpakket bestellen en hun buurt omtoveren tot een levendige, eetbare groene ontmoetingsplek. En wij vroegen aan Angeline Hoppen en Clementine Maathuis, ja, wie zijn jullie eigenlijk?
2: Wie zijn wij? Nou, we zijn inderdaad Groene Loper Enschede. En Clementine zit hier voor de Groene Loper Losse Oldenzaal. En we hebben ook nog wat te vertellen over de Groene Loper Hengelo.
3: Ik werk voor de Groene Loper Losse Oldenzaal. En we hebben allemaal als Groene Lopers een najaarsactie. En dit jaar is dat de actie Proef de Natuur. En dat gaat over bessenstruiken en over theeplanten. En daar kan iedereen nu meedoen die in de gemeente woont, die een Groene Loper heeft. Dus bijvoorbeeld Losse en Oldenzaal, maar ook Enschede. En,
2: sinds gisteravond weten wij ook Hengelo.
3: We hebben altijd najaarsactie met een thema. En dit jaar is dat dus Proef de Natuur. We hebben twee pakketten. Een bessenpakket met drie bessenstruiken naar keuze. En een theeplantenpakket. En daar zitten 9 theeplanten in, of theekruiden dus. En allebei de pakketten zit ook nog een setje met alliumbolletjes. Dus met van die sieruitjes erbij. En mensen kunnen zich opgeven via de website van de Groene Loper. Elke loper heeft zijn eigen website, maar je kunt het ook vinden via Natuur voor Elkaar. Dat valt onder de provincie. Nou, de bedoeling is dat je het samen met meer mensen doet. Dus buren of met de vereniging of met de school. En dan hangt het vanaf hoe je de verdeling doet, hè?
2: Je kan samen zo'n 3-4 vierkante meter aanvragen. Maar als je het met buren, met school, met een vereniging, met je bejaarden thuis, heet niet meer zo. Nou, voor zo'n actie als dit inventariseren we wie wil er meedoen. Dus wie bestelt er planten en welke planten. En wij zorgen dat op de uitdeeldag alles bij elkaar staat, dat wij de bestellingen binnen hebben. Mensen komen dan langs, we maken er een gezellige plantjesmarkt van. Het is ook altijd een leuk ontmoetingsmoment. En er zijn tuincoaches aanwezig, andere gezelligheid. Om even met elkaar groen uit te wisselen en ook tips uit te wisselen. En dan gaan mensen weer met hun pakket naar huis.

Baby, don't lose my number. Bijna het eind komen van deze avonddienst voor vanavond. Nou, ik zou nog even terugkijken op het afgelopen sportnacht en de komende nacht. Afgelopen nacht was wel zeer interessant, zeg. Eerst Mexico tegen Engeland. Of tenminste, dat was vannacht. En dat was wel heel spannend. 3-2, toch weer door Kane. Ja, het blijft gewoon een fenomeen. En ze stonden met 10 man, de Engelsen. Dus de Mexicanen gingen drukken. Maar dan kreeg Engeland, het was 2-2. En op een gegeven moment kregen ze toch nog een penalty. En ja, Kane, ja, de keeper zat in een goede hoek. Maar als je hem gewoon goed inschiet, en dat doet Kane altijd. Geen flauwekul, geen rare aanloopjes. Gewoon snoeihard in het zijnet. Ja, dan zit hij gewoon altijd. Dus Engeland door naar de kwartfinale. En daarvoor Brazilië tegen Noorwegen. Die heb ik nog zitten kijken. Ongelooflijk. Haaland, ik heb erop zitten letten. Ik weet niet of je zelf een voetbalfan bent, maar er is veel gezegd over Messi. En dan gaan ze hem volgen en dan zie je hem wandelen en wandelen. En dan op het juiste moment alles scannen en dingen doen. Hij doet niet zoveel. Ik heb gisteren eens even op krachtmens Haaland zitten letten. Die doet ook vrij weinig. Die liep zeker de tweede helft alleen maar te wandelen, te kijken, te wandelen. En 2 momenten moest hij er zijn. En is hij gewoon super dodelijk. En scoort hij gewoon 2 doelpunten. En dat Neymar daarna nog een penalty mag raakschieten. Prima. Maar gewoon de Canaris, de goddelijke Canaris, zijn niet meer zo goddelijk. Ze zijn eigenlijk gewoon overvaren door een stel Vikings uit Noorwegen. Dat was, ik ben benieuwd hoe ver die nog gaan komen. Die mogen nu tegen Engeland. Het is nu Kane. Dus Haaland tegen Kane. Op dit moment, zometeen staat op het punt te beginnen Spanje tegen Portugal. Dat is ook wel belangrijk. Wat gaat Ronaldo doen? Gaat hij door of niet? En vannacht om 2 uur België tegen de Verenigde Staten. En zojuist is bekend geworden, er was natuurlijk protest aangetekend door de Belgen, dat de topspits van Amerika, ondanks een rode kaart, toch mee mocht doen. Omdat dat geseponeerd is, of in ieder geval voorwaardelijk is gemaakt, die straf. Door de FIFA en de FIFA laat weten dat het gewoon echt gaat gebeuren. Punt uit. Take it or leave it. Dus laten we hopen dat onze zuidenburen vannacht toch nog een gaatje zien weten te vinden in de verdediging van de VS en door kunnen. Dat zou mooi zijn. Om af te sluiten, ik vond het wel mooi. Ik zat de hele week, zijn er allerlei filmpjes en ik zag 1 filmpje voorbij komen. Ja, dat is gewoon geweldig. Dat is van de film White Chicks. Als je die niet kent, die moet je gewoon gaan zitten kijken. En hebben ze Vinicius Junior als de donkere man in de auto. En ze hebben Haaland als de vrouw. Hij heeft ook lang haar in de auto. En ja, dan is Vanessa Carlton met 1000 miles. En White Chicks, dan weten de meeste mensen, als het goed is weet jij wel waar ik het over heb. En dat was een geweldig filmpje. Nou ja, Vinicius heeft het verloren. Haaland gaat door. En wij gaan er mooi uit met Vanessa Carlton. En 1000 miles. Volgende week ben ik weer met de avonddienst op de maandagavond om 7 uur. Tot dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
13: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
14: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam heeft de politie gericht geschoten op een man die rondliep met een pistool. Agenten in de wijk IJsselmonde trokken hun wapen omdat de man niet wilde luisteren. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies is geraakt is niet duidelijk, hij was wel aanspreekbaar. Een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakt op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. De man reed met een rotvaart door het centrum, met een slingerende caravan achter zich aan. Hij reed zich klem op een zandpad. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. Schrijfster Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar hele oeuvre. Ze heeft volgens de jury het talent om met weinig woorden hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere Arnon Grunberg en Adriaan van Dis. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hè? Wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie. Op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Waterschap Vechtstromen bereidt het onderzoek naar verhoogde PFAS-waarden in de rioolwaterzuivering in Hengelo uit naar alle 22 andere zuiveringsinstallaties. Onderzoek wees uit dat de installatie in Hengelo zelf niet de bron is, maar dat de stoffen binnenkomen via het riool en via slip van andere locaties. De herkomst blijft na maanden onderzoek onduidelijk. Ook worden voortaan meer soorten PFAS-verbindingen gemeten. De zaak Ardes dreigt opnieuw te verzanden in een kat-en-muisspel tussen de gemeente, gemeenteraad en ondernemer na meer dan 10 jaar conflict. Een nieuwe rechtszaak lijkt de laatste mogelijkheid voor een onafhankelijk oordeel. Gebrek aan informatie blijft de kern van het probleem. De gemeenteraad krijgt vaak onvolledige of onjuiste antwoorden op haar vragen. En Oud-Marsum vierde zaterdag 4 juli de eerste editie van Siepel Sounds met muziek in 6 tuinen. Burgemeester John Joosten opent het evenement, waarna showband De Helena's aftrapt in de tuin van Huizen Franciscus. De organisatie liet weten dat het concept van tuin, band en drankje goed aanslaat. Oud-Marsum heeft er nu een geslaagd evenement bij. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het op en schijnt de zon nog een tijdje. De komende nacht is het vrij helder. Bij een zwakke westenwind koelt het af naar 16 graden. Morgen is er ook veel bewolking in het noorden van het land. En de meeste zon is in het zuiden van het land.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannen griepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Jesselgus bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt al 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door allerlei tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. De dubbele aardbeving in Venezuela van anderhalve week geleden heeft al meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wordt misschien al jaren afgeluisterd. Thuis in zijn werkkamer is een afluisterapparaat gevonden. Hij heeft aangifte gedaan. Op het World Economic Forum praten politieke leiders en grote bedrijven met elkaar achter gesloten deuren. Het is al jaren een voedingsbodem voor complottheorieën. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Wil jij 500 euro netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
7: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
9: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
10: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
9: Hou je huis cool. Knippers, zonwering.
10: De schaduwmakers uit het oosten. Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Waterschap Vechtstromen bereidt het onderzoek naar verhoogde PFAS-waarden in de rioolwaterzuivering in Hengelo uit naar alle 22 andere zuiveringsinstallaties. Onderzoek wees uit dat de installatie in Hengelo zelf niet de bron is, maar dat de stoffen binnenkomen via het riool en via slip van andere locaties. De herkomst blijft na maanden onderzoek onduidelijk. Ook worden voortaan meer soorten PFAS-verbindingen gemeten. De zaak Ardes dreigt opnieuw te verzanden in een kat-en-muisspel tussen de gemeente, gemeenteraad en ondernemer na meer dan 10 jaar conflict. Een nieuwe rechtszaak lijkt de laatste mogelijkheid voor een onafhankelijk oordeel. Gebrek aan informatie blijft de kern van het probleem. De gemeenteraad krijgt vaak onvolledige of onjuiste antwoorden op haar vragen. En Oud-Marsum vierde zaterdag 4 juli de eerste editie van Siepel Sounds met muziek in 6 tuinen. Burgemeester John Joosten opent het evenement, waarna showband De Helena's aftrapt in de tuin van Huize Franciscus. De organisatie liet weten dat het concept van tuin, band en drankje goed aanslaat. Oud-Marsum heeft er nu een geslaagd evenement bij. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het op en schijnt de zon nog een tijdje. Komende nacht is het vrij helder. Bij een zwakke westenwind koelt het af naar 16 graden. Morgen is er ook veel bewolking in het noorden van het land. En de meeste zon is in het zuiden van het land.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: naar verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
3: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals het toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon...

0: uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakt te smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT. In Goor en Nieuwheden.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vastkomen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot twee keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroos. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht, maar houdt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs, die geschrapt werden vanwege de extreme hitte, snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen, gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door regenbuien was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En het WK zit erop voor Cristiano Ronaldo. Spanje versloeg Portugal met 1-0. De enige goal van de wedstrijd werd in blessuretijd gemaakt door invaller Mikel Merino. In de kwartfinale moet Spanje het opnemen tegen België of Amerika. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een golf aan erfenissen op komst, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En nu de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse voetballer ongedaan heeft gemaakt, is het hek van de dam. Meerdere Britse politici roepen de Engelse voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan hij in de kwartfinale gewoon spelen tegen Noorwegen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bevolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem nadat hij de winnende goal tegen Paraguay had gemaakt. Onder andere een wilde, een gekoloniseerde Kameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de dienst te gebruiken is, is nog niet bekend. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven gisternacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. De kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers.